0: twee minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Norbert Terlouw.
2: Dit is het nieuws.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad.
2: Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas
1: die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners...

0: vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van voor.

0: 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Norbert Terlouw.
0: Dit is het nieuws.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit de

0: Een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link. Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link.

motion going on. Keeps me going on.

0: twee minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar

0: Vegetaria het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
8: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
9: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
8: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
9: Check Sunday's.nl.
6: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Stichting Bikkels is een stichting uit onze regio die ondersteuning biedt aan zorgintensieve jongvolwassenen met een beperking en kinderen die ernstig, ongeneeslijk of chronisch ziek zijn. Op een indirecte manier ondersteunt de stichting hiermee ook de gezinnen van deze kinderen en jongvolwassenen. Sylvia en Gabriel schoven in de studio aan om het verhaal van de stichting te delen.
2: Met elkaar halen we toch best wel heel veel geld op om de kinderen, en zeker de kinderen die in zorg zijn bij City Kids hier op het eiland, omdat City Kids de grootste aanbieder van de zorg aan deze kinderen is. Juist voor City Kids, voor die kinderen, om ontwikkelingsgerichte materialen te kopen, mooie en functionele buitenspeeltoestellen aan te schaffen en zo deze kinderen wat meer zelfredzaamheid te geven en dat ze zich ook beter kunnen ontwikkelen. Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
3: Ik wel heel erg leuk, want ik ben 3 jaar geleden ben ik gevraagd voor de stichting om me ook daarvoor in te zetten. En ook met mijn netwerk ook te kijken of ik met de partijen ook geld kon inzamelen voor een aantal projecten die we hebben gedaan, ook op Voor in de Putten. En we hebben bijvoorbeeld ook een vestiging geopend, ook voor City Kids, ook in Zuidland was dat. En daarbij heb ik geholpen met bijvoorbeeld het regelen van de keukens en de vloeren en geld ingezameld bij mijn deelnemers om te kijken of we dat kunnen inrichten. En dat is allemaal gelukt. Dus ben ik wel blij omdat ik daarmee ook mijn netwerk heb kunnen inzetten om geld in te zamelen. En vandaaruit dus ook voor die kinderen dat er een basis is en dat er een mooie locatie wordt neergezet.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
4: Wel eens een lekker stopcontact gepakt? Dan zetten we 230 op je radio.
5: Het is Link en Kopen.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kreutzenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis in Voetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet dan? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime occasion center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefavond abonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5:00 op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
7: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
9: Link hier.
10: Er is vanochtend ruimte voor de zon. Er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig. En in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
0: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.

0: geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link actueel.
1: Twee kadetten van het zeekadetkorps Hellevoetsluis hielpen op 4 mei mee tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Elk jaar zetten scouts en zeekadetten uit heel Nederland zich daar in. Dit jaar werd ook het korps uit Hellevoetsluis gevraagd. Ruben Troost en Martijn Bakker melden zich aan en vertellen in gesprek met Link hier meer over.
2: We werden uitgenodigd om naar 4 mei te gaan en ik wou mee, dus ik doe het ook voor de eer voor de mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn doodgegaan. En ik doe het ook met mezelf om het te ervaren hoe het is.
3: Het was een weekend dat we daar waren in Flevoland. En toen gingen we daar allemaal activiteiten doen om ons voor te bereiden op 4 mei. Dus we kregen informatie, we kregen...
0: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft u een nieuw keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik vrijdag uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. De ervaren wandelaar wordt actief gezocht op het populaire wandeleiland, onder andere bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markensauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markensauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben

0: gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon. Er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig. En in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
6: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link
9: weer.
10: Er is vanochtend ruimte voor de zon. Er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig. En in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
0: Link reclame.
11: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in

0: elke vorm voor elke gelegenheid ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
2: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale RZ.

0: nu terug naar de muziek. Dit is Link.
1: Some days you're the only thing I know.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis...

0: helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met hangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerden de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Sinai. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. Het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
7: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
9: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
11: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkangen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
12: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
11: Floradektuinaanleg.nl.
13: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
14: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
13: Met een nieuw uur Link.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
4: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
5: Goeiedag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de Speel het Supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport? Of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
5: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
0: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
11: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes

0: biertjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: En nu terug naar de

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alva doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekering

0: verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder, bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Min-chi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerden de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
10: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken?

0: of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
2: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse douw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Kreehoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
8: Link reclame.
9: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elk vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
11: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
12: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
13: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Haart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
3: De wereld in 2 minuten.

0: laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een loods aan de Kaderweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Min-chi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. Het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja, joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch, niet dan? Echt wel.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
10: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
10: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons Heimen Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5:00 op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. Op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4:00 laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
7: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. Wind komt uit het westen in de zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
12: Chocoparadijs.nl.
11: Chocoparadijs.nl.
13: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met...

0: Kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware beleving met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.

0: flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de

0: zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude

0: willen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch? Niet Tom? Echt wel.
2: Laat je auto of motor weer shinen met het topmerk van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Biepmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
8: Link reclame.
9: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
11: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
10: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
13: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
14: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
15: Gun je zelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check Sunday's.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afzaken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. In Helmond is afgelopen nacht een overleden vrouw gevonden in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De

0: politie trof haar rond 2:15 aan. Een man, die ook in het huis was, is aangehouden. Over de relatie tussen de twee en de omstandigheden rond het overlijden heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Wat een drama, die huijjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 12:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 3:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
1: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
8: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
9: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alva doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. De verkoop van een nieuw Swatch-horloge heeft vanochtend voor grote drukte gezorgd bij winkels in Amsterdam en in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. De politie moest de winkel in het winkelcentrum ontruimen vanwege de enorme toestroom. Ook de vestiging aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam bleef dicht uit vrees voor overlast en ongeregeldheden. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt het bureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters.

0: boosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw...

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Bart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorm...

0: krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 14:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 14:30 tot 15:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 14:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10:00 van start gaat. Zondag kan je vanaf 11:00 ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinylplatenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
6: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmiddelen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburghuis naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen, maar niet als u de vak

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Presentator en radiomaker Bas Westerveel is op 62-jarige leeftijd in zijn slaap overleden in zijn appartement in Enschede. Het overlijden komt onverwacht, ondanks eerdere hartproblemen. Vandaag is hij 63 jaar zijn geworden. Westerveel laat 4 kinderen achter en was jarenlang actief op radio en televisie. Onder meer bij Topop en het school-tv-journaal. Bij een ongeluk op de ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. De inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover nieuws.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check Sunday's.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij Kooi Care Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van kooi's, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare kooi's in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En nieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
7: Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.
10: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Voorneputten.
11: Zaterdag 16 mei 2026. En wat voor een zaterdag gaat het worden? Dames en heren, jongens en meisjes, hele goede middag bij Sport op Voorneputten Radio. Ja, het wordt ontzettend spannend, vooral in die eerste klasse 7-middag. Waar Spijkenisse Unitas ontvangt, dat is de nummer 1 tegen de nummer laatst. En Spijkenisse kan vanmiddag voor de tweede keer eigenlijk kampioen worden. Want vorige week hadden ze dat ook kunnen worden. Maar in de regio derby tegen Nieuwhoorn lieten ze het helaas liggen. En dat betekent dat Nieuwhoorn ook nog een poging maakt, waagt om kampioen te worden. Nieuwhoorn dat vanmiddag thuis speelt tegen RVVH. Daar is voor ons Dick van der Meer aanwezig. En zoals gezegd bij Spijkenisse tegen Unitas, de kampioenswedstrijd misschien wel, is Alex Hoordijk voor ons aanwezig. Ook in die eerste klasse C Papendrecht tegen IFC. IFC de andere kandidaat om nog kampioen te worden. Het wordt echt, laten we het maar zo zeggen, Margreet, want Margreet is ook in de studio. Goedemiddag. Het wordt rete spannend, hè? Toch?
12: Dat wordt het zeker, Marcel. En daar verheug ik me nu al op.
11: Ja, ik ook. En fijn dat ik weer in de studio mag zijn. We hebben als technicus en redacteur vandaag Joris Hendricks ook erbij. En niet alleen in de eerste klasse C wordt het heel erg spannend. Want ook in de tweede klasse D hebben we nog geweldige wedstrijden. Daar staat vanmiddag op het programma, alles begint overigens om 14:30... Sparta tegen Hellevoetsluis. En dat is natuurlijk de amateurtak. Hellevoetsluis, ja, die haakte helaas af voor het kampioenschap. Maar wie nog wel meestrijden is Zuidland tegen DCW. Voor onze Hans Saarloos bij DCW tegen Zuidland. En een hele goede kandidaat voor de titel. Onverwachts nog, want als je naar het hele seizoen kijkt, had je dat eigenlijk nooit meer verwacht. Maar dat is Brielle. En Brielle speelt vanmiddag tegen Spartaan 20. Dat is, ja, echt een moeilijke tegenstander. Brielle gelukkig wel thuis. En voor ons is daarbij Edwin Wingelaar. In diezelfde klasse D is Binnenmaas de grootste favoriet voor het kampioenschap. Het ligt allemaal nog heel erg dicht bij elkaar. En die spelen vandaag tegen de nummer 7. En dat is de Zwerver. In de derde klasse G hebben we vandaag het programma Ketel Spaland tegen Botlek. Daar is Willem Heidakker aanwezig. Botlek, ja, echt ongelooflijk. Die hebben eigenlijk nog 1 punt nodig om zich te handhaven. Maar aan de andere kant, als ze de volgende 2 wedstrijden winnen, dan zijn ze zomaar nog periodekampioen en kunnen ze nog gaan strijden om naar de tweede klasse te gaan. En dat zou eigenlijk de tweede promotie op rij zijn, want afgelopen seizoen kwamen ze over van de 4e klasse... en ze kunnen zelfs dus nog naar de 2e klasse gaan. In diezelfde klasse staat ook nog OVV uit Oostvoorne tegen Victoria.

aan 0-4 op het programma. In de vierde klasse F ook een ontknoping, want daar wordt de kampioen vandaag bekend. En dat zou zomaar eens GHVV 13 uit Geert Heenvliet kunnen zijn. Die spelen vanmiddag tegen Rozenburg en René Reek is daar voor ons aanwezig. De andere titelkandidaat is Oud-Beijerland, die staat er het beste voor. En misschien kan OHVV uit Oudehoorn daar nog een stokje voor steken en GHVV helpen. In diezelfde klasse 4F hebben we DBGC tegen Zwarte Waal en OFB tegen Vierpolders. En Vierpolders zou helaas kunnen degraderen. Daarover zometeen meer. In de vijfde klasse, en dan gaan we naar de eerste muziek van vandaag. Daar is alles al klaar, daar is alles al beslist. Maar nog even het programma. Vandaag Albenbroek tegen Flaké, Hekelingen tegen kampioen Vlotbrug, Rokanje tegen Fios, SCO 63 tegen NBSVV en Simonshaven tegen NTVV.

0: Ja, en je zal dan maar mogen beginnen met bluff en dansen aan zee. Gelukkig zie ik ze over 2 weken weer in hun huisstad Middelburg. Maar daar gaat het niet om vandaag. Het gaat alleen maar om het voetbal. En na de volgende plaat gaan we eens kijken bij Alex Hoordijk op Sportpark Jaap Riedijk in Spijkenisse. Want ja, die kunnen vanmiddag kampioen worden. En hoe mooi zou dat zijn natuurlijk. Maar Nieuwenhoorn wil dat ook nog steeds. En Alex zal ons daar zo meteen alles over kunnen vertellen. Er heerst nog ontzettend veel spanning in de tweede klasse D. Want heel lang leek er geen veldje aan de lucht voor Hellevoetsluis. Maar vorige week hebben ze helaas afgehaakt. Het is een beetje te laat, want Hellevoetsluis speelt vanwege het oneven aantal wedstrijden in de pool haar laatste duel bij Sparta vandaag en kan alleen met punten gelijk komen, terwijl de overige ploegen nog 1 duel te gaan hebben. Stuk geschreven overigens door Alex Hoordijk, die deze week een prachtig stuk kreeg van Jan Schone van Voetbal Rotterdam. En u moet daar maar eens naar gaan kijken, want ik vind het dikke terecht dat er zo leuk over Alex Hoordijk werd geschreven. Binnen Maas lijkt in 2D nu ineens de beste papieren te hebben. Zij speelden namelijk vorige week niet en zagen Brielen met 3-4 winnen bij Zuidland, waardoor Binnen Maas dus alleen koploper is. 1 punt is de voorsprong van de ploeg uit de Hoekse Waard op Brielen en Zuidland. Brielen treft vanmiddag Spartaan 20, dat op 2 punten van hen en Zuidland op plaats 4 staat. Tevens staat de Rotterdamse ploeg aan kop in de 2 perioden. Edwin Wingelaar, ja, onze vaste kenner van Brielen, is bij deze toppen aanwezig. De eerste periode ging naar Hellevoetsluis. Die krijgen dus waarschijnlijk een lastige tegenstander in de nacompetitie. En Zuidland gaat vanmiddag op bezoek bij DCV, dat 8e staat. Zuidland moet winnen om plek 2 of 3 in het vizier te houden. Dat is voor hen de enige kans op de nacompetitie. In de derde klasse G is het spannend voor de titelstrijd die tussen C WO en Ketel Spaarland gaat. Spaarland ging vorige week onderuit en staat dus nu 3 punten achter op CWO. Vandaag reist Ketel Spaarland af naar Sportpark De Brug in Spijkenisse, waar Botlek nog wat punten nodig heeft voor handhaving. Daarna staat de ploeg bovenaan in de derde periode samen met directe concurrent Ketel Spaarland dus. 2 keer winnen voor de man van John Klein betekent na competitie voor de tweede klasse in plaats van het doel na competitie tegen degradatie ontlopen. En Willem Heidakker is ook onze vaste man voor Botlek en die is dus ter plaatse. Ook OVV is nog niet veilig. 2 duels voor dit einde. Al deed men hele goede zaken door te winnen vorige week. Die lijken dus een beetje op Excelsior. In de vierde klasse F moeten we bovenin en onderin gaan kijken hoe het gaat. GHVV 13 staat 2e op 2 punten achter koploper Oud-Beijerland. Die ploeg gaat vanmiddag dus aantreden tegen OHVV en als de ploeg uit Oudehoorn weet te stunten, kan GHVV 13 profiteren als het zelf vindt van regioploeg Rozenburg, dat al klaar is. Van de week nog een klein akkefietje bij Rozenburg, in de zin dat er wat vandalisme was. En de voorzitter heeft uiteindelijk besloten om geen aangifte te doen na een goed gesprek met de ouders van beide kinderen, die dus helaas wat vandalisme hebben gepleegd. Vanmiddag gaan we dus terug naar het voetbal en dat is de tweede belangrijkste zaak in het leven, toch? Een spannende middag, want het is deze klasse met 12 ploegen al de allerlaatste speelronde. De overige ploegen uit onze regio spelen met uitzondering van Vierpolders nergens meer om. Vierpolders staat op degraderen en heeft 3 punten minder dan de OFB. Ze moeten het onderlinge duel in Oldgens Plaat dus winnen en dan ook nog 11 doelpunten goed maken. Dat lijkt onmogelijk, maar ook dat houden we in de gaten vanmiddag. Het overige duel is DBGC dat vorige week afhaakte in de titelstrijd tegen Zwarte Waal en die ploeg is al uitgespeeld. Na 11 doelpunten, Joris, dat kennen we nog van Spanje tegen Malta, weet je nog? Spanje won toen 12-1, waardoor Nederland zich niet kwalificeerde. Kijken we nog heel even voordat we naar de volgende muziek gaan, naar de vijfde klasse E. In de vijfde klasse is alles al gespeeld en kan er niemand degraderen. En Vlotbrug is al weken kampioen. We zullen dus niet afdoen die vijfde klasse E en houden u als luisteraar uiteraard op de hoogte van alle tussenstanden en eindstanden. Nu genoeg geluld, we gaan naar Alex Hoordijk, die mag het van mij overnemen. Alex, hoe is de sfeer op het sportpark bij jou?
1: Een stuk minder als vorige week, kan ik je vertellen. Toen Nieuwenhoorn te gast was hier op Sportpark Jaap Riedijk. En het al kon gebeuren voor Spijkenisse om de titel op te rapen. Dan moesten ze natuurlijk ook nog even af.

0: wat IFC deed, die moest minimaal gelijk spelen om die titel bij winst naar Spijkenisse te laten gaan. IFC deed dat ook vorige week, die speelde gelijk. Maar zelf verloor Spijkenisse van de regiogenoot Nieuwenhoorn, waardoor het feestje niet doorging. Nieuwenhoorn werd door de overwinning zelfs de nummer 2 in deze competitie. En die hebben een heel lastig programma, hoor. Daar zullen we dik dadelijk ongetwijfeld over horen. En wat dat betreft is het lastig. Ik meld eventjes dat ik de opstelling inmiddels al heb aan iemand die dat nu aan mij probeert door te geven wat dat betreft. Dankjewel daarvoor, want er zijn wat problemen met Sportlink. En daardoor kunnen veel clubs niet in het systeem na een update afgelopen woensdag. Niet zo handig in de slot van deze competitie dus om dat te doen. Nieuwenhoorn is de nummer 2 op 3 punten verschil van Spijkenisse. Dat vandaag tegen het degradant moet spelen. Want Unitas is met 10 punten uit deze competitie al gedegradeerd. 13 punten achterstand op de ploeg die daarvoor nog staat. Ja, er gaan er 3 uit in deze competitie en ook 3 na-competitie. Dus wat dat betreft met 16 ploegen is het natuurlijk altijd eventjes lastig. Maar ja, vanmiddag is het voor hun dus om des keizers waard, zullen we maar zeggen. Maar voor Spijkenisse moet er gewonnen worden. En dan is men nog afhankelijk van de ontmoeting tussen Nieuwenhoorn en RVVH. Die ploeg speelt nog samen met Nieuwenhoorn onder andere om een klein beetje na-competitie te halen in die laatste periode. Maar ook een hoge plek op de ranglijst kan nog een na-competitieplek opleveren. En volgende week is RVVA de tegenstander van Spijkenisse in de laatste competitieronde. RVVA heeft het dus ook lastig in de laatste fase van deze competitie. Waar BBCB de eerste periode nu te pakken, Spijkenisse de tweede. De derde wordt dus de komende 2 weken nog volop omgestreden. De Spijkenisse, denken ze er daar natuurlijk nog niet aan, maar ze hebben ook geen feestprogramma samengesteld. Ja, het is matig bezocht tot nu toe. Ik zie maar heel weinig mensen, zowel hier op de tribune als op het regenachtige sportpark, ja, Priedijk, waar het een klein beetje is gaan regenen sinds een uurtje of 2. En dus is het afwachten. Ja, lukt het RVVA vandaag om minimaal een puntje te pakken? Dan zouden ze nog wellicht in die laatste competitieronde, als ze winnen van de Spijkenisse, mee kunnen doen. Maar ja, dan is het toch de vraag hoe of wat. 1 wijziging in vergelijking met vorige week had er wellicht geweest, omdat Ralf Cello was hier afgelopen donderdagavond, na afloop van de training, ook nog even op het complex. Ja, die liep wat te hinkenpinken. Deed hij ook vooraf, maar hij is dusdanig speelgerechtig bevonden dat hij start in de basis straks. En dus is het eigenlijk dezelfde elf van vorige week bij Spijkenisse die zo meteen het spelletje gaan doen. Ik heb nog niet eens naar de scheidsrechter gevraagd, dus dat ga ik zo meteen ook maar eens eventjes doen. Hij komt in ieder geval uit Hogemier, heb ik me laten vertellen. Maar ik zei het al, er zijn wat problemen met opstellingen, waardoor ik een oude wedstrijdblok heb meegenomen om in ieder geval zo meteen te gaan kijken wat Spijkenisse tegen Unitas op de mat gaat brengen. Was het in de eerste wedstrijd in Gorkum na 1 minuut de 1-0 voorsprong voor Spijkenisse en werd het uiteindelijk 1-5. Nou, dan weet je het, gezien het feit dat zij natuurlijk ook al geen eer meer te behalen hebben in deze competitie. Dus zal Ruud Brote er alles aan doen om die mannen vooral veel plezier te laten hebben. Spijkenisse tegen Unitas. Zometeen om 2:30. En dan kan het vanmiddag om 16:30 een klein feestje worden hier in Spijkenisse. Maar dan is men wel afhankelijk van die andere belangrijke wedstrijd tussen nummer 2 en 4 in deze competitie. Dat zijn Nieuwenhoorn en RVVA.
1: Nou, en daar gaan we dan ook meteen maar naartoe. Want ja, aan de lijn hebben we ook Dick van der Meer. Dick, goedemiddag.
2: Hoi Marcel.
1: Hoi. En hoe is het in Nieuwenhoorn? Alhoewel, Hellevoetsluis natuurlijk. Maar hoe is het bij Nieuwenhoorn? Is daar de sfeer wel voor een eventuele toekomstige kampioen?
2: Nou, ik zit toevallig nog in de businessruimte bij Nieuwenhoorn. En dan gaan we zo meteen naar buiten toe. En we hebben het er net eventjes een beetje over gehad inderdaad. Of vroeger wel willen en of vroeger wel kunnen. En goed, daar zijn de meningen dan nog wel over verdeeld. Maar goed, als je de kans krijgt, dan moet je er toch voor gaan. En beide ploegen die gaan er ook zo meteen voor. Zowel Nieuwenhoorn als dus RVVA. De opstelling heb ik nog niet. Ga ik zo meteen even achteraan om te kijken of dan 22 namen op het lijstje kunnen krijgen. En die dan zo meteen gaan aanvangen bij de wedstrijd tussen Nieuwenhoorn en RVVA. En voor beide ploegen dus belang. RVVA gaat nog richting een periodetitel. Daar hebben ze nog kans op. En Nieuwenhoorn, ja, zowel de ranglijst als een mogelijke hoge notering kan natuurlijk ook naar competitie op gaan leveren. Dus wat dat betreft is het een wedstrijd waar alles op en aan kan gaan zitten. Die dus over een kleine, wat is het? Over een kleine 10 minuten zal gaan aanvangen. En ja, op zich wel, opstellingen ga ik zo nog even achteraan. Die heb ik nog niet. Ja, beide ploegen die hebben er in ieder geval zin. Ik zie hier wel dat ze druk bezig zijn met de warming-up. Nou, en dan gaan we dus.

0: over 10 minuten kijken naar een hopelijk leuke wedstrijd tussen Nieuw-Horen en Heerenveen.
1: Nou, helemaal goed. En wat ontzettend spannend en leuk dat zowel Spijkenisse als Nieuw-Horen nog tegen RVVA spelen. En dat RVVA dus degene kan zijn die uiteindelijk nog de kampioen gaat bepalen, toch?
0: Die kunnen de boel beslissen, inderdaad.
1: Ja, inderdaad.
0: Ze zijn wel heel erg ook gebaat met 2 overwinningen. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor Nieuw-Horen. Die willen ook graag 2 overwinningen. En dan zien ze wel waar het schip strandt. Mocht Spijkenisse nog wat laten vinden, ja, dan weet je maar nooit hoe een
1: koe een aas vangt, inderdaad.
0: In dit geval. En dat zou zomaar nog een mooi nieuws voor Nieuw-Horen kunnen zijn. Maar goed,
1: en Dick, we weten nu dat Spijkenisse volgende week tegen RVVH speelt, hè, uit in Ridderkerk. Weet jij toevallig... Ja. Tegen wie Nieuw-Horen volgende week nog speelt?
0: Nieuw-Horen gaat volgende week uit naar Nieuw-Lekkerland. En daar hoorde ik net ook in de bestuurskamer praten. Dat is nog best wel een fanatieke tegenstander, is dat. Want met veel mensen die achter het doel staan en heel fanatiek meeleven. Dus dat kan nog wel eens een heet toppetje worden, maar gaan we het afwachten.
1: Nou, mochten we onverhoopt nog geen kampioen krijgen, dan wordt volgende week echt nog een geweldigere zaterdag. Dankjewel en we zijn zo meteen bij je terug. Dankjewel, man.
0: Is goed.

0: Wat is het nog ongemeen spannend langs de velden. Alle wedstrijden beginnen over 2 minuten, allemaal om 2:30. En een andere ongemeen spannende wedstrijd is GHVV 13 tegen Rozenburg. René Reek aan de lijn. Hele goedemiddag, René. Ben je er, René? Nee, René is nog niet. Die vindt het zo spannend dat hij bijna niks meer uitgebracht krijgt. Hang je, René?
1: Oh?
0: René is hier, toch?
1: Jawel.
0: Hé, hey, daar is René Reek. Hele goedemiddag, René.
1: Goedemiddag.
0: Ah, jij houdt ons al het hele jaar weer op de hoogte van GHVV 13. En hoe spannend is het in die vierde klasse F vanmiddag?
1: Ja, vanmiddag is het natuurlijk lekker spannend. Omdat, OSV staat al 2 punten voor, maar verder spelen ze gelijk. En als wij hier tegen Rozenburg zouden kunnen winnen, worden we misschien wel kampioen.
0: Ja, dat zou toch ongelooflijk zijn, hè?
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. En vooral op deze wedstrijd. Want we hebben natuurlijk een kleinigheidje. Want Frank van Gelder speelt zijn laatste competitiewedstrijd in zijn carrière.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Die is heel even naar Hellevoets thuis geweest, waar hij ook een grote man is geweest, mogen we toch wel zeggen, toch?
1: Ja, inderdaad. Hij is begonnen bij Benisse. Daarna is hij naar Excelsior 20 gegaan, van senioren, ja, toen terug naar Benisse, toen naar Helmersluis en dan terug naar GHVV. Dus hij heeft een interessante carrière achter de kiezen hangen.
0: Dat mag je zeggen. En vanmiddag wordt er afscheid van hem genomen, maar misschien wel met een kampioenschap. En hoe ontzettend mooi zou dat zijn. En ik zei het al in de inleiding, laten we hopen dat OHVV uit Oude Horen GHVV kan gaan helpen, zodat GHVV vanmiddag kampioen wordt. En hoe zou het zijn, zeggen, als we rond 4:30 vanmiddag meerdere kampioenen hebben?
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria het Kompas op de punt van...
0: Ik krijg al reclame tussendoor. Ik kom straks bij je terug, René, en dan gaan we naar de reclame.
1: Ja, dat is goed, Marcel.
0: Oké, hoi, hoi. Ik heb nog iemand aan de lijn, hoor ik. Dat is geen reclame, helemaal niet. Maar Hans maakt altijd wel reclame voor Zuidland. Hele goedemiddag, Hans.
3: Ja, goedemiddag allemaal en luisteraars. We zijn hier op het sportpark van DCV en de wedstrijd staat op het punt te beginnen. We hebben nu 1 minuut stilte voor een overlijdingsgeval bij DCV. En dan gaan we de strijd aan. Met DCV voor een hele spannende middag. En zoals jullie al net formuleerden. Ja, om 4:30 weten wij meer.
0: Inderdaad, laten we respect hebben en inderdaad die minuut stilte hebben. Dan gaan wij naar de reclame, zijn wij stil en komen we straks bij je terug, Hans.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
8: Floradektuinaanleg.nl.
10: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan

0: Stadje Koekendorp. Vol met groente en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
2: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 14:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoorn presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 14:30 tot 15:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10 uur van start gaat. Zondag kan je vanaf 11 uur ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinylplatenbeurs en onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
8: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
11: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
12: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
13: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
14: Chocoparadijs.nl.
13: Chocoparadijs.nl.
8: En nu terug naar de muziek.
3: Dit is Link.
15: Sport op Voorneputten. Live voetbal.
16: Ja, live voetbal. We gaan snel naar Alex Hoordijk, Spijkenisse Unitas. Alex.

0: vertel.
1: Ja, de eerste 7 minuten van deze wedstrijd zitten erop. En in vergelijking met de heenwedstrijd in januari van dit jaar is het al een hele andere wedstrijd. Toen stond er al 1-0 score op het scorebord voor Spijkenisse. Nu

0: beginfase waarin beide ploegen elkaar natuurlijk aftasten. Spijker is het wel probeerden, maar ook een schotje gezien hebben van Daan Goes aan de kant van Unitas, dat het nu weer gaat proberen om richting het doel van Rajib Ozrak, de doelman van Spijkenisse, te gaan spelen. Dacht ik even dat er een Spijkenisse voet tussen zat, maar dat gebeurt dan niet. En dus is het nu City Groenewegen die de bal voor probeert te geven. Ja, er zit eigenlijk helemaal niemand. Andere kant hebben we gezien dat Luc van Dongen in ieder geval vandaag voor de 45ste keer gepasseerd is. Want de pupil van de week wist wel te scoren vandaag voor Spijkenisse. Laten we hopen dat dat de goede voortekenen zijn voor vanmiddag natuurlijk. Dat er zelf gewonnen moet gaan worden op de ploeg uit Gorinchem. Zou dat normaal gesproken dus iets moeten zijn wat eigenlijk een formaliteit is in dit duel. Maar als een ploeg al gedegradeerd is, kan een mens soms nog rare dingen uithalen. Dat weten we ook uit het betaald voetbal. De eerste 10 minuten van deze wedstrijd, de eerste 8 minuten eigenlijk, zijn nu bezig. En dus zien we daar over en weer wat plaagstootjes uitgedeeld worden. Maar echte grote kansen hebben we in deze wedstrijd nog niet gezien. Vandaar die stand van 0-0 nog altijd op het scorebord. Dus Spijkenisse en Unitas.
1: 0-0 bij Spijkenisse tegen Unitas. Laten we kijken straks bij Nieuw-Horen hoe het daar gaat. Maar we gaan eerst even naar Willem Heidakker bij Ketel Spaland tegen Botlek. Hele goedemiddag, Willem.
2: Goedemiddag.
1: Hi, heel apart, hè? Jullie moeten nog strijden tegen promotiedegradatiewedstrijden. Maar jullie kunnen ook nog periodekampioen worden.
2: Ja, we staan in deze periode samen het beste voor van alle nakomende ploegen. Want Ketel Spaland die heeft eigenlijk al de vervangende periode, de eerste periode van CBO, als CBO uiteraard kampioen wordt, die 3 punten voor staat. En Charles heeft de tweede periode ook van CBO, als CBO kampioen wordt. En wij staan nu achter Ketel Spaland in deze periode. Dus mochten wij vandaag winnen. Dan, trouwens, we hoeven nog niet eens alles te winnen. Als we maar één wedstrijd winnen van de laatste twee wedstrijden, dan hebben we deze periode gewoon te pakken.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, bizar. En voor degradatie, of tenminste niet voor degradatie, maar voor de na-competitie voor degradatie. Want wij kunnen niet meer degraderen, omdat er al uiteraard twee ploegen zijn gedegradeerd, Meeuwenplaat en Roon. Maar wij moeten nog wel ons veilig spelen, laat ik het dan zo zeggen, door minimaal een punt te pakken in die twee wedstrijden. OVV staat op 3 punten. Nou, die hebben vandaag Victoria. Die hoeft nergens meer om te spelen. Die zal ook niet zoveel meer geven, omdat ze die na-competitie voor degradatie moeten spelen. Dus ik verwacht dat OVV gewoon wint. Dan komen ze gelijk met ons. En als wij dan 1 punt voorsprong nog hebben door een gelijkspel minimaal te halen op Ketel. Volgende week heb je CBO tegen OVV. En je hebt natuurlijk volgende week Botlek tegen Roon.
1: Ja.
2: Dan is het in het ergste geval, als wij dan van Roon verliezen en bijvoorbeeld OVV wint daar bij CBO, wat ik niet.
1: Nee, dat zou de kampioen kunnen zijn dan, hè?
2: Ja, CWO die wordt dan kampioen. Als Ketel vandaag wint, dan moeten ze nog voor het kampioenschap gaan.
1: Ja,
2: wij moeten nog voor behoud gaan dan, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ik begrijp heel goed wat je bedoelt.
2: We hebben nog steeds de kans op die derde periode, ook als we verliezen vandaag.
1: Ongelooflijk.
2: Want de ploegen die achter ons staan voor die periode. En daar komt Mark van der Laak, gaat gelijk even naar de wedstrijd. We zitten in de derde minuut bij Mark van der Laak. Die probeert toch een aanval af te werken. Dat lukt hem niet. We krijgen daar een hoekschop uit. In ieder geval. Maar als, heel gek gezegd, het is allemaal als. Maar ik verwacht, en dat zou zomaar kunnen, dat Hilgersberg eigenlijk de Zwarte Piet gaat worden. Als ik begrijp wat ik bedoel.
1: Ik begrijp het. Ik heb het net in de stand gezien, inderdaad.
2: Hilgersberg heeft nog 2 zware potten. En daar staan wij dan 1 punt op achter. We hebben dan met die ene punt bijvoorbeeld, als we die zouden halen, dan zijn we nog veiliger, als ik begrijp wat ik bedoel. Als Hilgersberg niks meer wint. Kijk, daar komt de koor. Kijk nou eens, zeg. Jesse, die kopt die bal in de handen van de keeper. Als hij naar beneden kopt, is het 0-1. Maar goed. We gaan verder met de wedstrijd dadelijk. En het is nu nog 0-0. We zitten in de vierde minuut. En het is nog een beetje aftasten van elkaar. Maar Botlek heeft al 2 mogelijke aanvalskansen.

0: ze gekregen. En een ketel nog niet. Alhoewel, nee, nu ook niet. Behalve de weggewerkt. Het is nog steeds even aftasten.
1: Oké,
0: helemaal
1: goed, Willem. We gaan snel naar Edwin Wingelaar bij Brielen Spartaan 20. Hele goedemiddag, Edwin.
2: Ja, goedemiddag.
1: Leuk je weer te horen, nog 0-0.
2: Die Willem die kan lullen, zeg. Ga je niet normaal.
1: Ja, maar hij is niet de enige. Daar bedoel ik niks mee, hè?
2: Nee.
1: Ga door. Is dat nog 0-0, Edwin?
2: Ja, goedemiddag.
1: Hoi.
2: Geuzenpark, inderdaad. Ja, 7,5 minuten op de klok en 0-0 nog. Iets later begonnen, omdat er een kleine vuurwerkshow was geregeld om de spelers even op scherp te zetten. Wat heel mooi was en ja, daardoor begon de beste. Maar dat is geen probleem natuurlijk. Brieven wat er nou ja, gehavend is. De centrale verdediging is die ook Niels Schoenenveld en Daan Langebeek. Allebei geblesseerd geraakt op de training van de week. En daardoor nu plaats voor de gebroeders van Bentham achter, in de achterhoede. En waar Anthony Piquet door is geschoven van de linksback naar de centrale positie. Dus zeker wat verschuivingen bij Brieven. Waar ook nog Kevin van La Parra geblesseerd langs de kant staat. Ja, dus het zal wel moeilijk worden om, een geoliede machine van te maken. Maar aan de andere kant voetbal blijft voetbal, dus als je in hetzelfde zit, elkaar zo overnieuw en kan vaak.
1: Ja, lastige wedstrijd vanmiddag, Edwin. Aantal man.
2: 20 is de ploeg in vorm. Die hebben al de laatste 8 wedstrijden gewonnen sinds Patrick Kok aan het roer staat daar zo. Ja, draaien boven staan bovenaan in de tweede periode. Ja, Brielen moet winnen natuurlijk om nog een kans te houden op het kampioenschap of eventueel vervangende periode. Dus, ja, beide ploegen willen graag winnen om de na-competitie te gaan bereiken. Ja. De na-competitie te gaan bereiken.
1: Een aantal maanden geleden had niemand geloofd in titelkansen voor Brielen, zeg maar. Die hebben er opeens ook vertrouwen in gekregen en de spirit te pakken. En vorige week nog een extra zetje door Dick te winnen bij Zuidland, hè?
2: Ja, dat was, kijk, die 3-4 van Zuidland, die 496 minuutjes, die daarna redden eigenlijk niet veel meer. Maar zeker de eerste helft waren we vorige keer een meester bij Zuidland. Dat heeft wel zelfvertrouwen in de kroeg gebracht. Dus ja, dan is het jammer dat je een paar spelers moet missen. Daarentegen is de laatste de ronde terug voor de schorting. Begint wel op de vandaag, omdat ja, voor met de 3 die er vorige week stonden, het ook goed ging. Dus dan hebben we in ieder geval wat achter de hand op de bank.
1: Ja.
2: De spannende ontknoping, iedereen kent de stand. Binnenmaas 1-2 voor op Zuidland en Brielen. En dan hebben we natuurlijk de laatste wedstrijd vandaag. En dan Spartaan 20 ook nog geweest, helemaal kansloos. Dus.
1: Nee, heel spannend vanmiddag. We komen regelmatig bij je terug, Edwin. Laten we hopen dat Brielen door blijft gaan zoals we op deze voet bezig zijn. Ja. We gaan snel naar de eerste klasse C. Dick van der Meer bij Nieuwhoorn. Nee, je krijgt Willem Heidakker nog snel. Heel even kort, Willem.
0: Ja, nou heel kort. De 5e minuut ja, komt toch die ketel Spaanland op 1-0. Door een doelpunt uit twee keer zeg maar de bal zeg maar terugkrijgen. En hoe heet dat? Van der Paal. En wow, Mark de Laak die nu in een prachtige aanval van Botlek een schitterend doelpunt maakt met vanaf ongeveer, nou ja, 15 meter vanaf de zijkant van het doel. In de uiterste kruising trapt. Maar ik was even met het eerste doelpunt dan bezig voor Verketeren Spaarland. Die uit twee keer zeg maar vanaf de paal en vanaf de keeper de bal weer terug het veld in kwam. En naast die kleppen de 1-0 Verketeren Spaarland inschoot. En ja, dat was dan de achterstand. Maar het is nu zitten we in de 8e minuut en het is 1-1.
1: Nou, fantastisch om live mee te maken, Willem.
0: Ja, nou ja, dat maakt hij inderdaad live mee.
1: Helemaal top. Gaan we live naar Nieuwhoorn?
3: Dick. Ja, en Nieuwhoorn neemt het vandaag op tegen Erwin. Ja, en had ik de voorgaande flits nog geen opstelling. Die heb ik dus nu inmiddels wel voor mijn snuffert gekregen. En dan zie ik ook trouwens dat allebei de ploegen ook al een mogelijkheid hebben gehad. De eerste was er voor Erwin. Ja, die kwam over de linkerkant en daar werd de bal voorgezet richting Marcel Samsin. En die kwam een grote tank tekort om de bal nog te raken en misschien ook in het doel te krijgen. Nou, dat lukte dus niet. En zojuist ook een schot van net buiten de 16 van een van de spelers van Nieuwhoorn en die bal die ging ook net naast. En dat betekent dus alle ploegen wel een beetje een mogelijkheid hebben gehad. Een beetje aan het ruiken zijn richting de goal. Maar ja, de eerste echte kans. En nou zie ik ook dat de leidsman voor vandaag maar wel eventjes terugfluit. Omdat die doelschop niet goed genomen is. Nou goed, dan laten we dan daarmee beginnen met het arbitrale trio voor vandaag. Want we hebben vandaag 3 man in het groen. Ties Rijnen, dat is scheidsrechter. En Petrag Obradovic. En Meinert Voogd, dat zijn de assistenten langs de zijlijn. En dan heb ik nog de opstelling ook van Nieuwhoorn voor je. En dan doe ik het eventjes op nummer, omdat ik eventjes van afstand niet kan zien.

0: onder welk nummer? Oh, dat zie ik nou wel. Dat is de nummer 22. Dat is niet 22. Oh, 24 zijn, dan heb ik hier van de doelman nog eventjes in het vooruit. Zeg maar, dan begin ik maar eventjes met Helber, Pascons, Consalves, Consalos, Cotero, Justin Frits Stolens. Dan hebben we Douane, Ken Akoui, Eugenio Leerdam, Sati Luister, Sam Pelman, Frank Terecht, Xavier, Akerin, Rinbola, ik hoop dat ik het goed zeg allemaal. Allemaal goed voor drie keer woord en drie keer letterwaarde bij Weskrebel. Christian, Dabagian, Nigel, Kenen en Kayo Reenwaring. Dat zijn de basis zelf die opgesteld zijn door trainer Koos Rodi van Hebert. En op de bank hebben we dan nog Mike van der Weijengaard. Dat is eigenlijk de reserve doelman. Mike eruit, Tom de Klei, Petschot. Het slot, de Amuel. En de laatste die op het lijstje staat, dat is ook wel een goede voor de Scrabble-wetterwaarde. Luca Marino Andrade. En dan komt er nog wat achteraan, dat is Bartolomeo. En dan heb ik ze allemaal gehad, inclusief het arbitraai. En nu zie ik ook dat er aan de linkerkant, een bal, ja, die is niet helemaal goed gegeven. Die komt dan weer terecht bij een speler van RVVA. Ja, en die laat hem lopen. En dan krijgt hij ook nog een vrije schop mee van scheidsrechter Rijnen. Zijn we inmiddels onderweg 10 minuten op die twee kansjes na. Nog voor de rest niks gebeurd. Dus maar hopen we op een lekker potje tussen Nieuw-Horen en RVVA.
1: Dat zegt Dick van der Meer, die ook voor RTV Ridderkerk verslag doet vanmiddag. Dus heel erg knap als je ook al die namen hebt uitgesproken, Dick. En voor jouw informatie, IFC is zojuist met 1-0 achtergekomen tegen Papendrecht. En dat betekent op zich goed nieuws voor Nieuwhoorn en Spijkenisse. Gaan we heel snel naar Hans Saloos, die is bij DCV tegen Zuidland. Hans, is het daar nog 0-0?
2: Ja, we zijn 6 minuten ver en het is 0-0. Zuidland is wel goed overweg, krijgen ook wat kleine kansen. Maar nog niet een doelpunt te kunnen kunnen zetten. We hebben een hele grote kans gehad. Het gevlacht voor buiten spel, maar de scheidsrechter Lid liet goed doorspelen. In mijn zin was het ook een buiten spel. Ja, die pakt hem, dus het staat nog 0-0.
1: Het is nog 0 tegen 0. Nou, waar het ook nog 0-0 is, bij Brielen Spartaan 20 in dezelfde klasse. Spijkenisse staat nog op 0-0, Nieuw-Horen op 0-0. Papendrecht IFC dus 1-0. Botlek is inmiddels 1-1 in de 10e minuut. En bij GHV Rozenburg is het ook nog 0-0. Dan gaan we naar al het gepraat. Gaan we maar eens even lekker een stukje muziek draaien. Ik hoor net dat we nog heel even... Gaan we nog door met Hans? Nee, we gaan niet door met Hans. Ik moet nog even doorpraten, want er wordt iemand snel opgebeld om te kijken of we daar binnen kunnen komen. Want het is natuurlijk het allermooiste om live voetbal te hebben. En dat gaan we doen bij René Reek. Als die oppakt, krijg ik net te zien. Ja, er is daar veel te doen bij GVV tegen Rozenburg. Want GVV kan dus kampioen worden vanmiddag. En ik hoop maar dat René Reek zijn telefoon hoort. En zodra die aan de lijn hangt, dan krijgen we hem natuurlijk aan de lijn. En we houden u van alle tussenstanden ook op de hoogte. Nou, René hangt niet, begrijp ik. Dan gaan we muziek draaien.

0: We onderbreken Duke en So In Love With You voor Hans Saloos, want er is gescoord bij DCV tegen Zuidland, Hans.
1: Ja, dat klopt. Degenen die op vakantie zijn van Zuidland kennen het biertje vast uitzetten, want we staan hier met 1-0 voor. We zijn de stad van Zuidland is op vakantie. Dit is niet een heerlijke vakantie, dus wij staan hier in de kou, maar we staan wel met 1-0 voor hier.
0: Nou, dat is op zich een goed teken, toch? En maakt het nog spannender?
1: Zeker weten.
0: Nou, helemaal goed. We komen straks bij je terug en dan gaan we nu naar Geervliet. Heenvliet, moet ik altijd zeggen, nee toch, of niet?
2: Zeker.
0: Is het nog 0-0 bij GHV tegen Rozenburg?
2: Ja, het is hier nog steeds 0-0. De eerste 10 minuten was zeker voor GHVV. En ik hoor mijzelf praten. Maar daarna kwam Rozenburg wel een beetje in het spel. En maar voorlopig staat het hier nog 0-0. Dus geen doelpunt in dit geval.
0: En is er iemand die jou op de hoogte houdt van Oud-Beierland OHVV of niet?
2: Nee, niemand.
0: Oké, nou ja, goed. Dan zodra wij wat weten, laten we het jou ook weten. We gaan snel naar Alex bij Spijkenisse tegen Unitas. Nog steeds 0-0, Alex?
3: 0, dus wat dat betreft is het zo dat er geen feestje gevierd kan worden op het Guldensportpark, zullen we maar zeggen. Nou, laten we hopen dat daar nog wat verandering in komt, want het zou leuk zijn als ook daar een stuntje zou komen. Stuntjes hier hebben we nog niet gezien. Sterker nog, 0-0 na een kwart wedstrijd tegen een ploeg die al gedegradeerd is. Daar zou je toch van moeten verwachten dat er gewonnen kan worden door Spijkenisse. Luc van Dongen, de doelman van de Unitas, is een aantal keren wel in actie moeten komen, maar hij wist de bal met zijn vuisten, door eventjes hem toch tegen te houden, zodat die bal over het doel ging. Het waren geen echt moeilijke ballen wat dat betreft. Spijkenisse probeert het wel. Was er in de beginfase het wat aftasten. Nu is het toch meer Spijkenisse dat het balbezit heeft. En Spijkenisse dat het nu mag gaan proberen. Glenn Rijsdijk, die dat dan heeft gedaan. Nee, Dimitri Poortvliet is dat dan. Probeert hem naar voren te schieten. Maar daar kan Unitas hem eigenlijk opvangen. Er zijn veel mensen in de verdediging bij Unitas, waardoor een grote uitslag, zoals in Gorkum in ieder geval niet mogelijk lijkt te zijn in de beginfase. Nou ja, hoe gaat dat anders worden als er straks wel gewoon een keer gescoord wordt en Spijkenisse door die muur van verdedigers heen kan komen? In ieder geval de eerste 24 minuten is dat niet gelukt. En nu zit Luc van Dongen die zijn medespelers probeert te bereiken. Dat gebeurt allemaal net over de middenlijn. Gaat de bal ook nog eens over de zijlijn. Mag Spijkenisse gaan gooien. Gaat die bal helemaal naar achteren terug. Eens eventjes kijken wat Spijkenisse dan nog kan in deze situatie. Poortfiets dan weer met het balbezit. Uiteindelijk de Viano Lima. En dan gaat de bal richting Shakur Sigem. Nee, Virgil Zelderust die het dan probeert. En dan wordt er ook gefloten voor buitenspel. En is dat ook weer voorbij. 25 minuten staan er op de klok. Spijkenisse heeft nog niet gescoord tegen Unitas. Aan de andere kant is het ook mooi om te weten dat Unitas dat ook niet heeft gedaan tegen Spijkenisse. En dus staat het nog 0-0.
0: Nog 0-0 bij Alex. En we hebben wel wat doelpunten. Onder andere bij Oud-Beierland tegen OHVV. Daar is het 1-0 voor Oud-Beierland. En als dat zo blijft, dan zou het dus betekenen dat Oud-Beierland de kampioen is in die vierde klasse F. En voor Abbenbroek helaas heeft Flaké daar gescoord. Het is 0-1 voor Flaké. Nog 3 minuten tot aan het nieuws. Daarna zijn we terug met heel veel wedstrijden, heel veel spanning. En laten we hopen dat er overal nog meer gescoord gaat worden, zodat het nog spannender wordt deze middag.
4: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
5: Dit uur Sport op Voor de Putten werd u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet. Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website. Hoortzo.

0: op .nl. Hoort zo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. De hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een zaak over de vermeende verslavende werking van hun platforms. Scholen klaagden dat ze extra kosten maken om problematisch gedrag van leerlingen aan te pakken. Het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. De bedrijven ontkennen de beschuldigingen, maar voorkomen met de schikking een rechtszaak. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
8: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
10: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
11: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
12: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
11: Met een nieuw uur Link.
12: Een nieuw uur Link.
4: Sport op Voorneputten. Live voetbal.
13: Live voetbal inderdaad. En wat is het spannend vanmiddag. Er wordt hier en daar toch wel gescoord hoor. Want Rokanje kwam op 1-0 tegen Fios. En Fios is inmiddels op 1-1 gekomen. En koploper Binnenmaas in de tweede klasse D is zojuist op 0-1 gekomen tegen de

0: zwerver. En dat is weer niet zo goed nieuws voor Brielle tegen. En Brielle en Zuidland overigens. We gaan snel naar Dick van der Meer. Willem zie ik eerst. Willem die zit bij Botlek tegen Ketel Spaarland. Althans bij Ketel Spaarland. Is het daar nog steeds 1-1, Willem?
1: Nee, het is geen 1-1. Jullie zaten natuurlijk in de reclame. En dat moet ook, hè, voor de inkomsten. Maar het is in de 19e minuut is het toch Botlek die op 1-2 komt. Door een afgeslagen bal. Een inzet van een speler van Botlek. Ik zag in die skimmers niet wie het was, maar... hij schoot de bal op doel en de doelverdediger van Ketel Spaarland die tikte de bal weer het veld in. En Dylan van der Loosrecht liep tegen die bal aan en die trapte die bal feilloos binnen. Dus Botlek staat voor met 1-2.
0: Heel goed nieuws voor Botlek en ik vind het nog steeds bijzonder, want die zouden dus zomaar opeens naar de tweede klasse kunnen gaan. En wat zou dat dus gaan betekenen over een aantal weken? Dankjewel, tot zo meteen.
1: We gaan het zien.
0: Helemaal goed, we gaan naar Dick bij Nieuwehoorn tegen RVVA. Is daar al gescoord, Dick?
2: Nee, nog niet gescoord. 0-0 is nog steeds de tussenstand. En dan zitten we in minuut 26. En wel allebei de ploegen die wel nodige mogelijkheden hebben gekregen. De mooiste was misschien al in de vijfde minuut voor RVVH. Waarbij dus die bal met een teentje naar werd gemist. En ook Nieuwehoorn heeft inmiddels wat ik op het, of twee keer, drie keer zelfs op het doel geklopt. Van de bezoekers uit de Ridderkerk. En daar was twee keer Frank de Rechtsel met een kopballetje. En met een schot wat weinig kracht achter zich had. En daarnet was ook nog een verwaardigd schot. Dat ging dan wel weer net naast de doel van RVWA. En dat het schot dat kwam afkomstig van Dabagian. En die schoot van een meter of 20 die bal langs de linkerkant van de paal. Maar ging net voor een niveau dat die bal net naast het doel ging en niet erin. Anders had het dus 1-0 voor de tijdstip kunnen zijn. Nu zie ik dat Nieuwhoorn het weer met hem probeert met een schot, met een zet in doel. En als daar nou ook iemand van bijvoorbeeld die de rechtbank die daar het strafgebied in, als die twee tellen eerder was gestart, had hij misschien die bal kunnen raken. Had hij hem ook in het doel kunnen krijgen. Maar dat lukt dus niet. Die bal die gaat voorlangs van het doelschot genomen worden door RWA. Zijn we 27 minuten onderweg met de tussenstand die nog steeds onveranderd is. 0-0.
0: 0-0 nog steeds, Dick. Het lijkt alsof Nieuwhoorn tegen RWA een paar minuutjes later is begonnen als Spijkenisse. Dus als het zo spannend blijft, dan zou het zo kunnen zijn dat Spijkenisse straks afgelopen is. En dan op het veld moet wachten op de Nieuwehoorn-uitslag.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen, want wij begonnen pas hier om iets van 2:50. Dus
0: hebben ze gewoon expres gedaan, man. Hebben ze expres gedaan.
2: Misschien wel, ja.
0: Hey, tot zometeen. Dankjewel, man.
2: Oké. Okay.

0: snel naar Alex Hoordijk bij Spijkenisse Unitas.
1: Waar de eerste treffer van vanmiddag op Sportpark Jaap Riedijk eindelijk is gevallen. Maar het Julien Gret was die eerder al de kans had op de eerste treffer van vanmiddag. Maar vanuit een onmogelijke positie toch nog net even in het zijnet wees geschieten. En zojuist na 36 minuten is het diezelfde Julien Gret. Voormalig aanvoerder van Spijkenisse. En vorig seizoen nog actief bij Nieuwenhoorn.

0: natuurlijk, die de 1-0 voor Spijkenisse achter doelman Luc van Dongen weet te koppen. En zo dus Spijkenisse eindelijk op een voorsprong weet te schieten. Tijdens een wedstrijd waarin, zoals ik al eerder al zei, met 9 verdedigers gespeeld wordt door Unitas. Om maar zoveel mogelijk niet door dat cordon heen te komen. Uiteindelijk lukt dat dus wel na 36 minuten. Is de band dan nu gebroken? Nee, want helaas kan de bal niet bij voorwaartse van Spijkenisse terecht komen. Dan kan een van de spelers van Unitas, Jamairo Owen Miranda, de bal alleen maar richting duurman Luc van Dongen weten te schieten. Ja, en daar stapt niemand van Spijkenisse weer in de buurt. En dus is het eventjes kijken wat dat verder met zich meebrengt. Maar de band is eindelijk gebroken. Wetende ook dat de IFC, de nummer 3 uit deze competitie, toch heden 1-0 achter staat bij een ploeg die nog tegen degradatie vecht, Papendrecht. En dus is dat ook van belang. En die andere ontmoeting is natuurlijk nog 0-0, hebben we dik gehoord. Nu aan de andere kant misschien een beetje gevaar bij Unitas. Bij doel van Razi Bosrak, de doelman van Spijkenisse, wel is nog niet weg. En dan is het Spijkenisse dat het toch mag gaan proberen. Even kijken wat ze daarmee kunnen, want het is een snelle uitval. Gret die dan het balletje probeert door te geven aan Stellen. Maar dan ook daar staan weer wat mensen van de Intels goed opgesteld. Zodat zij zometeen het spelletje weer over mogen gaan nemen. In de 39e minuut zijn we bezig. Maar Spijkenisse leidt tegen Unitas. Na een doelpunt van Julian Gret met 1-0.
1: En een ploeg die ook met 1-0 leidt is Hellevoetsluis, want die hebben zojuist gescoord in de tweede klasse D tegen de amateurs van Sparta. En we gaan in diezelfde tweede klasse kijken bij Edwin Wingelaar. Nee, we gaan eerst even snel naar René Reek. Is daar gescoord voor GFV, René?
2: Ja, dat klopt, Marcel. We staan hier met 1-0 voor. In de tweede minuut dat Ken wegstuurt door in diepte. En de keeper die pakte die bal net en werkt dat tot corner. Uit die corner kopte, jawel, Frank van Helden het 1-0 binnen.
1: Ongelooflijk.
2: Heerlijk.
1: Ja, prachtig. Ja. Het is alleen jammer dat Oud-Beijerland ook op voorsprong staat.
2: Ja, dat is jammer.
1: Ja, oké. Maar goed, dit kan niks van die feestvreugde afnemen, toch?
2: Ja, zo is het.
1: Oké, nou laten we hopen dat OFV hun best doet. We moeten snel naar Hans Saarloos. Want heeft Zuidland een 0-2 gemaakt, Hans?
3: Nee, het is 1-1 geworden. 36 minuten. Bal op doel geschoten, Roy liep los. En werd nadien ingeschoten. De grensrechter van Zwarte stond wel te lachen buiten staan. Maar de scheidsrechter die keurde hem gewoon goed.
1: En als je kijkt naar het verloop van de wedstrijd, is dat wel terecht?
3: Ja, nee. Zwarte was wel sterker in aanvallend opzicht. Voetbal ook leuk. Maar ja, ze kunnen nog geen doelpunten maken.
1: Nou goed, dat kan nog steeds, hè, want we hebben nog ruim een uur te gaan, toch?
3: Ja, we zijn nu 36 minuten onderweg.
1: Dat bedoel ik. Dus nog ruim 10 minuten in de eerste. En dan gaan we nog 3 kwartier ruim in de tweede. We komen straks bij je terug. Gaan we naar Edwin Wingelaar in de tweede klasse D. Edwin?
4: Ja. Ja, hier op de Geesbouw is steeds 0-0. 35 minuten op de klok. Het is meer spannend dan goed eigenlijk. Eén keer een afstandsschot van Fabian Boekholt wat net naast de golf in. Verder een paar verre inworpen van Destiny Sousa. Die altijd voor gevaar zorgen. Binnen de 5-meter lijn, zo ver gegooid hij eigenlijk. Nou, er kwamen geen grote kansen uit verder. Sparta 20, ja, het zijn allemaal leuke voetballers. En de drieste verdediging. En ook de middenwels hebben het lastig bij met de bewegingen die ze in huis hebben. Nu ook nu moest Riley Bakboord aan de noodrem mee te trekken. En een vrije trap net buiten de 16 meter, helemaal aan de zijkant van het veld. En ik had eigenlijk gedacht dat het wel een geel kaartje kon leveren. Maar die oudste scheidsrechter nog gelukkig in zijn zak. Die het volgens nog goed onder controle heeft, deze scheidsrechter. Dus ja, het is hier nog 0-0 en wat ik zeg, het is meer spannend dan goed op het
1: moment. Omdat het echt goed is. Kreeg jij de tussenstanden mee in de tweede klasse D?
4: Ja, ik zag inderdaad 1-0 voor. Ik wist alleen de binnenmaat ook nog niet gezien.
1: 1-0 voor ook, 1-0 voor. Ja, 1-0 voor. Ja. Okay. Maar hou je op de hoogte, jij houdt ons op de hoogte.
4: Dat komt goed.
1: Dankjewel man, we gaan naar Willem. Is het 1-2, 1-3, 2-2?
5: Nou, dat ga ik je vertellen. Want jij wil al gelijk welke doelpunt er dan is gevallen. Maar er moet natuurlijk wel een verhaaltje vooraf. Ik bedoel, allereerst in de 18e minuut was het Rens van Troost. Die een overtreding maakte en een gele kaart voor Ketel Spaarland opliep. En Penny Blokland die liep ook weer in de val door een sliding. Vaak een sliding te maken en ook een gele kaart op te lopen. Dus wat de gele kaarten betreft staat het 1-1. Maar in de 31e minuut werd Mark ter Laak de diepte ingestuurd door Lorenzo Ali Karamat. Een fantastische bal met een snuffy buitenspel. Moet ik erbij zeggen. Het kantje boord in mijn ogen was het net niet. Maar mijn opstelling.

0: Anders die zeggen, dat was het net wel. Maar de scheidsrechter liet nu de grensrechter staan van de Ketels Paland. Die wel terecht al alle keren dat hij vlagde, zeg maar, voor buitenspel. Ja, terecht vlagde. Maar hij liet hem nu staan, omdat ook, Georgie Fernandes eigenlijk al voorbij de verdediging was gelopen, maar niet aan de bal werd gespeeld. Dus de grensrechter vlagde eigenlijk in eerste instantie voor een andere speler dan Mark. Maar ja, Mark die stond, nou ja, laten we dan zeggen, een millimeter of drie buiten spel. Met zijn snelheid er doorheen liep hij alleen op de doelverdediger af. En die al speelde die keurig en hij schoof hem heel erg binnen. De 1-3 voor Botlek.
1: Nou, fantastisch om te horen. Er zijn nog over goals gevallen, dus we gaan snel naar Hans Saloos bij Zuidland. Okay. Inmiddels 1-2, Hans.
2: Het is 2-1 geworden.
1: Ah, ik zeg het elke keer verkeerd. Ik ga niet meer gokken de volgende keer, hoor.
2: Ja, Zuidland kwam wel gelijk terug met een bal van de Luuk op de keeper. Dan was het alweer 2-2 geweest. Dus daar blijven we hopen hier.
1: Het vliegt alle kanten op. Er wordt in ieder geval fors gescoord. Laten we hopen voor Zuidland. Wordt er ook gescoord bij Alex bij Spijkenisse?
3: Jazeker, na de eerste treffer is 5 minuten daarna de tweede treffer in de goal gevallen voor Spijkenisse. Het was uiteindelijk virtueel zelden rust met de tweede treffer van Spijkenisse. Waardoor die stand van 2 tegen 0 op het scorebord staat als we nog maar 2 minuutjes hebben te spelen in deze eerste helft. En dan lijkt het in deze eerste helft in ieder geval naar uit te gaan zien dat het wel goed komt met Spijkenisse. En daarna natuurlijk ook nog altijd afhankelijk is van die andere ontmoeting die 10 minuten later is begonnen tussen Nieuwenhoorn en RVVH. Daar kan het natuurlijk ook alle kanten nog opgaan. Maar Spijkenisse doet in ieder geval zelf wat het moet doen. Het is hier dus met de laatste minuut inmiddels die op de klok in werking is gegaan. Inmiddels dus 2-0. Spijkenisse doet wat het moet doen. Wordt af en toe weggelopen en af en toe maakt ook Peter Wubbe zich druk om de beslissingen van de scheidsrechter. Nu is er eventjes een spelletje stil omdat een van de spelers van Unitas zich heeft geblesseerd. Dus lijkt het maar verstandig om ook eventjes ergens anders te gaan kijken.
1: Gaan we dat zo doen inderdaad, Alex. Dankjewel. 2-0 Spijkenisse. En we gaan denk ik contact proberen te krijgen met Dick, die bij Nieuwenhoorn zit. Dat gaan we zo meteen proberen. En we hebben dan misschien mooi tijd. Ik kijk heel even naar Joris.
4: Zijn we weer?
1: Kijk, dat is helemaal klasse. Die is goed bezig, die Joris. Hè? Dat doet hij altijd. Hè? Dick, ja, nog 0-0?
4: Nog steeds 0-0. En de beste mogelijkheid was net voor RVVH in minuut 35. Toen er een corner vanaf de linkerkant werd genomen. Die werd ingekopt door Rubies. En met behulp van de paal kon ook doelman Kien het gevaar keren. En dat betekent dus dat geen doelpunt werd gemaakt voor RVVH. Maar ook Nieuwenhoorn heeft nog een mogelijkheid gekregen. Dat was een voorzet vanaf de linkerkant. Die net werd gemist door een van de betere spelers van de thuisclub. Dat is Frank de Recht. Als die 5 centimeter groter was geweest, dan had hij die bal kunnen koppen. En had dat misschien gevaarlijk kunnen worden. Maar nu ging dat dus niet door. De bal ging niet iets over hem heen. En dat betekende dus dat ook een gevaar voor RVVH in dit geval geweken werd. Nu zie ik een opbouw. In minuut 38 zitten we inmiddels. Met dus een wedstrijd die allebei de kant wel op kwam. In het eerste gedeelte vond ik RVVH iets sterker, maar nu is het wel in evenweer. Wel waarbij gezegd hebben dat RVVH dus wel iets betere kansen heeft gekregen in die eerste 37, 38 minuten dat we nu onderweg zijn. Nu probeert Nieuwenhoorn de bal naar de rechterkant. Hij wordt aangespeeld. Sam Telman, maar die staat denk ik een metertje op 2-3 buitenvel. Daar wordt in ieder geval voor gevlacht door een van de assistentscheidsrechters. Dat betekent dus dat het gevaar voor Nieuwenhoorn in dit geval niet doorgaat. 38 minuten zit ik op de klok, zie ik op het scorebord staan. Ik zie ook om het papiertje staan dat beide ploegen ook wel aan de hoekschoppen zijn toegekomen. Eentje voor de thuisclub en 2 voor de bezoekers. Doelpunten heeft dat dus nog niet opgeleverd. En zo kijken we naar een toch wel een lekker potje voetbal. Het scoort is er nog niet, dus 0-0 is de automatische en de logische tussenstand.
1: 0-0 bij Nieuwenhoorn tegen RVVH. En dat in deze tussenstanden betekent dat dus dat Spijkenisse straks kampioen is. Maar omdat ze 10 minuten later zijn begonnen bij Nieuwenhoorn, wordt dat dus nog even spannend voor op het veld van Spijkenisse. Nou, omdat alles rond 2:30 is begonnen, hebben we dus best kans dat het overal nagenoeg rust is. Of bijna rust. En dat geeft ons ook tijd voor een beetje rust. Nee, Alex hangt nog steeds. Is het al rust, Alex?
3: Ja, terwijl je naar me toe praat is het laatste fluitsignaal inderdaad hier geklonken. En hebben we 2 treffers van Spijkenisse gezien in de eerste 45 minuten van deze wedstrijd. En zoals je al zei inderdaad, bij deze tussenstanden is Spijkenisse over een klein uurtje kampioen. Om 4:30, omdat ze natuurlijk wat later begonnen zijn inderdaad aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Maar voorlopig zit Spijkenisse zelf op rozen en is het daarna nog altijd.

0: afwachten wat men dus in de Hellevoetsluis gaat doen. Het staat 2-0 bij de rust voor Spijk en Iessen.
1: En dat betekent dat we hier ook even rust gaan nemen met het volgende stukje muziek en een kopje koffie.

0: Opletten. Live voetbal.
1: Ja, live voetbal, maar ook live vanavond in de arena voor het eerst Harry Styles. Ik geloof 12 keer, 14 keer, ik weet het niet. En er liggen al mensen 2 dagen klaar voor dat concert. Dit was As It Was. En As It Was bij Nieuwe Horen. Is het daar nog 0-0 en ben je nog aan het spelen, Dick?
2: Ja, we zijn nog aan het spelen. 44 minuten staan op de klok. We zitten tegen de rust aan. En ik denk dat er niet veel bij zal komen. Een minuutje, misschien 2, maar dat is het dan wel. In ieder geval ook een wissel bij de thuisclub. Want net bij een run naar voren toe, toen schoot het erbij... Helber, Vasconcelos, Furtado, nu schoot het erin, zeg maar, in zijn bovenbeen. En dan heeft het nog wel eventjes geprobeerd, ook met zo'n beetje een blessurebehandeling. Maar het ging dus toch niet. Dus voor de rust heeft de trainer van de thuisclub, Roddy van Nemert, al een wissel moeten toeplaatsen. En degene die erin gekomen, dat is dus die ook Luca Marinho. Andrade, de Bartolomeo. En dan heb ik ze, daar heb ik ze allemaal weer gehad, zeg maar. Die is er in ieder geval ingekomen. En dat betekent dus ook dat er een kleine verschuiving bij de thuisclub heeft de plaats gevonden. Ook in de formatie gaan we even kijken hoe dat straks opgelost wordt. Maar dat zien we zo wel. Nu zie ik dat de RVVA balbezit heeft. Dat is op het middenveld. En de man van die goede kopbal van daarnet, die Ruiz, die heeft de bal in de bezit. Maar dan moet hij ook weer terug, want er is niemand die bij RVVA vrij loopt. En zo zitten we wel in de eerste minuut van de toegevoegde tijd van de eerste helft. Dan is het RVVA die nog wel steeds die bal op eigen helft houdt. Want die denken van, nou goed, zullen we het met 0-0 de rust halen? Of gaan we nog kijken of er nog iets voorin te halen is? In ieder geval, nu is het een beetje heen en weer. Tikt er achterin. En dan denk ik dat ook scheidsrechter ergens, of Rijnen op de klokje kijkt en je hoort waarschijnlijk ook het fluitsignaal, Marcel. Dat betekent dat er 3 keer gefloten is door de leidsman van dienst vandaag. En dan heeft hij de bal gekregen van de RVVA-spelers. En dan gaan we rusten met een 0-0 tussenstand. En als ik dan even kijk naar de andere velden, en dan behalve de Spijkenissenveld is natuurlijk het belangrijkste, dan staat het daar 2-0 voor Spijkenissen. En dat ziet er dus goed uit. Ook al omdat IFC achter staat. Wat wil je nog meer als Spijkenissen zijn? En dan zou het kampioen zijn, maar we hebben nog 3 kwartier te gaan naar de rust te gaan. En ja, wie weet gaat er dan nog meer spanning en strijd in de wedstrijd komen. Bij de wedstrijd die de ruststand kent tussen Nieuwe Horen en RVVA van 0-0.
1: Geniet van je kopje thee, Dick. En waar ook 0-2 is gemaakt, want hij had het net over Spijkenisse Unitas 2-0. Maar het is 0-2 voor Hellevoetsluis tegen Sparta. Jeffrey Burger, volgens mij wel de topscorer van Hellevoetsluis dit seizoen, die heeft daar de 0-2 gemaakt. En dat blijft toch belangrijk in die periode ook, toch? Hè? Joris, kijk jou even aan, dat Hellevoetsluis daar gaat winnen. En die doen dus tot nu toe goede zaken. We gaan zo meteen naar het nieuws van 3:30. Ik krijg net door van René Reek dat GRV 13... Rozenburg is gaan rusten met 1-0. Het blijft dus overal rete spannend en zometeen na de reclame de ontknoping in alle klassen.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkope poetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van

0: half 2 tot half 4 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615 202374. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10:00 van start gaat. Zondag kan je vanaf 11:00 ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinylplatenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daar kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
7: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
8: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
9: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
10: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Voorneputten.
4: Sport op Voorneputten. Live voetbal.
11: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Sport op Voorneputten Radio op 16 mei 2026. En u kan het waarschijnlijk gewoon gaan zeggen dat u bij de ontknoping bent geweest van de eerste klasse C, of van de tweede klasse D, of van de vierde klasse F. U bent er als luisteraar gewoon bij. We gaan naar Alex Hoordijk bij Spijk en Nisse. Die hebben de tweede helft zojuist afgetrapt.
12: De tweede helft is inderdaad afgetrapt, Marcel. En die 2-0 stand staat nog altijd op het scorebord als we 2 minuten bezig zijn in de tweede helft. En Unitas met liefst 4 wissels in de kleedkamer achtergelaten. Of 4 man heeft achtergelaten en 4 in het veld. Ik heb er tot nu toe nog eventjes snel 2 kunnen denken zien. Aanvoerder Melroze Labritona Micro Reteat. Die is in de kleedkamer achtergebleven. Zijn vervanger heet in ieder geval Jason Uiterlo, heb ik kunnen zien. En de eerste corner van de tweede helft is inmiddels al een feit. Voor Spijk en Nisse, die gaat er komen. Misschien nog wel wat gevaar. Maar de bal komt uiteindelijk in het zijnet terecht. En dus stelt dat ze niet. En blijft die stand van 2-0 op het scorebord staan. Ook Gerben Strooman is achtergebleven in de kleedkamer. En zijn vervanger heet Juri de Jari. Jan, om precies te zijn.

zijn. Kijken we wat de ploegen kunnen in de tweede helft. Is het voor Spijker is het duidelijk. Hè? Een paar doelpunten erbij maken is leuk voor het publiek. Zeker als er vanmiddag een feestje gevierd kan worden. Ook al is dat pas om 16:30 bekend natuurlijk. Als de ploeg bij Nieuwenhoorn tegen RVVA ook klaar zijn en naar de kleedkamer kunnen. Nu is het, wilde ik zeggen, u niet als dat gaat proberen. Maar Spijker is, komt eruit via Ralf Stello. Stello kijkt of hij een medespeler weet bereiken. Lukt net niet. En dan

0: heel kort. Overigens, want Spijkenissen zit er alweer tussen. Maar ook aan de andere kant is het balbezit zeer kort behouden. En zo gaat het dus wat over en weer in de beginfase van deze tweede helft. Tussen Spijkenissen en Unitas. Het staat 2-0 voor de ploeg van Peter Wubbe.
1: Dat is goed nieuws en dat blijft goed nieuws. En zolang Nieuwenhoorn RVVH, wat nog steeds niet aan de tweede helft dus begonnen, 0-0 blijft, hebben we straks een kampioenschap in Spijkenissen. Kijken we heel even bij de dames van VV Zuidland, want die hebben vanmorgen tegen IVV De Zwervers gespeeld. En die wedstrijd is in de 81ste minuut gestaakt bij een stand van 2-1 voor de dames van Zuidland. Dat lijkt ook de eindstand te zijn, maar de dames van IVV De Zwervers kwamen op een gegeven moment met 8 man te spelen. En hebben de scheidsrechter aangegeven dat ze niet verder konden en wilden spelen. Vandaar dat die gestaakt is. En betekent dus de eindstand bij Zuidlandvrouwen tegen de Zwerversvrouwen 2-1. We gaan snel naar René Reek bij GHVV tegen Rozenburg. René, is de tweede helft al begonnen?
2: Ja, het is hier al begonnen. 2 minuten begonnen en we staan al met 2-0 voor.
1: Goed om
2: te maken, weet ik.
3: Koen hoor ik.
2: Koen speelt en die maakte de goal.
1: 2-0 voor GHVV, dus het wordt heel spannend hoe dat verder gaat. En inderdaad wat Oud-Beijerland gaat doen tegen OHVV. We gaan zo daar kijken. En ja, er volgt voor hem nog een heel mooi moment. Of is dat moment al geweest, René?
2: Wat zei je?
1: Er volgt sowieso nog een heel mooi moment. Dat is nog niet geweest.
2: Nee, nog niet. Ik ga jou zeker appen als het eraan zit te komen.
1: Oké. Okay. Nou, dan wachten we dat rustig af. Want ja, ze hebben hem natuurlijk nog keihard nodig, toch?
2: We hebben het nu nog even nodig, ja.
1: Oké, we gaan zo meteen naar de andere velden. Ik denk dat het tijd wordt voor een stukje muziek om... Nee, nog niet. We praten nog... Neem ons even mee in die wedstrijd, René. René hangt niet meer.
4: Nee, René hangt niet meer.
1: We hebben nu even niemand aan de lijn en dat betekent dat we moeten doorpraten. Dat betekent... ik ga eens heel even bij de tussenstanden kijken. Zullen we dat eens even doen, Margreet? Of we al tussenstanden kennen? Nou, ik kan u vertellen dat Nieuwenhoorn tegen RVVH 0-0 is. Spijkenissen Unitas 2-0. Papendrecht IFC is 1-0. Dat allemaal in de eerste klasse C. Hellevoetsluis is zojuist op 0-2 gekomen bij Sparta. DCV Zuidland is 2-1. Ja, er wordt nu weer genoeg gebeld, dus dat is een goed teken. Want die tussenstanden, het gaat dadelijk om de eindstanden. We gaan naar Edwin Wingelaar, Brielen Sparta 20. Tweede helft afgetrapt, Edwin.
5: Ja, zeker. We zijn nu 4 minuten bezig in de tweede helft inderdaad. Geen wissels bij beide ploegen. En eigenlijk in de eerste 4 minuten nog niet heel veel gebeurd. Ja, wat je zegt, die standen, die veranderen met de minuut. En ook hier is het van, ik kom van Binnenmaas op bij Binnenmaas is 1-1 geworden net. Nou ja, als jij Zuid zegt dat Zuid op 1-0 achter staat, 2-1 achter staat. Ja, dan wordt het steeds belangrijker om die ene goal te maken hier zo. Maar ja, daar denkt Spartaan 20 natuurlijk precies hetzelfde over. Dus, ja, het is misschien dat het als het langs de kant bekend wordt in de spot van Sparta 20, wat net naast het doel van Stijn van Polder gaat. Ja, Sparta 20 zal ook de tussenstanden langs de kant horen natuurlijk. En ook zij zullen daar hun stappen op ondernemen. Dus, ja, het blijft gewoon spannend en leuk plek.
1: Ja, wat
5: vervelend om naar te kijken.
1: Wat onwijs leuk dat het zo in de laatste 2 wedstrijden nog beslist kan worden allemaal. En jij zegt, ja, Zuidland zal ook horen hoe het bij ons is en bij Binnenmaas is. Maar we hebben Hans hangen, dus de laatste 2 keer heb ik verkeerd gegokt. Dus vertel maar, Hans.
6: Nou, je hoeft niet te gokken. Het is nog steeds na 48 minuten 2-1. Wij horen hier ook de tussenstanden. Dus ja, we gaan hier toch ook wel hopen dan hier ook wel wat gaan gebeuren.
1: Ja, er is wel afgetrapt.
6: Ja, we zijn 3 minuten in de tweede helft bezig.
1: Nou, neem ons even mee dan in die wedstrijd. Want ik heb nog niet veel gehoord van een live wedstrijd van Zuidland. Dus neem ons even mee.
6: Dat klopt ook, want er is een blessuregeval nu. Dus.
1: Dat zou je dan net weer zien, inderdaad. Ja. Dan gaan wij naar Willem bij Ketel Spaland Botlek. Tot zo, Hans.
6: Doe, dank je.
1: Willem. Vertel, Willem. Nou, we zijn Willem aan het contacten, die bij Ketels... er wordt gebeld, maar dat is hier aan de deur. Dat is niet aan de telefoon. Als het goed is, hebben we zo meteen Willem aan de lijn.
7: Helaas ben ik niet bereikbaar.
1: Willem is niet bereikbaar. Ook Willem doet vaak verslag voor meerdere omroepen, inderdaad. Maar de laatste stand die we tussen kregen van Ketels Spaland tegen Botlek was 1-3 voor Botlek. En dat is heel bijzonder, want dat betekent dus sowieso dat ze promotiedegradatiewedstrijden gaan ontlopen en sterker nog gaan meedoen voor een periode in die vierde klasse F. Nou, zolang we nu niemand aan de lijn hebben, gaan we wel muziek draaien. En dat doen we met het volgende prachtige nummer.

0: Voor de Putten, live voetbal.
1: Ja, want we moeten toch heel veel naar het live voetbal toe. Want het is ongeveer het laatste half uur, ruime half uur langs de velden. En we hebben Dick van der Meer aan de lijn. En die zit bij Nieuwehoorn tegen RVVH. Daar was het nog 0-0. Is de tweede helft al begonnen, Dick?
2: Nou, precies een minuutje, Marcel, zijn we onderweg in de tweede helft. En twee ongewijzigde ploegen die zijn uit de kleedkamer gekomen. En dan die ene wissel die we dan vlak voor rust hadden natuurlijk bij de thuiscup. Daar noodgedwongen dus van Consoles, Furtado eruit moest en vervangen was door Andrade Bartolomeu. Dat is eigenlijk de enige wissel, maar die was al de eerste helft. En nu zie ik ook dat er een hoekschop is voor de thuiscup. Dat is de tweede voor Nieuwehoorn. En ook de bezoekers het Ridderkerk hebben inmiddels twee achternaam staan. Dus wat dat betreft is dat ook weer netjes in evenwicht. Zoals het qua score ook een evenwicht is met 0-0. En nu kan ik zien dat die hoekschop vanaf de rechterkant wordt genomen. En dan ga ik even kijken wie zich daarmee gaat belasten. Dat is de nummer 12 van de thuisclub. Dat is even kijken, Xavier Atin Barola die dat doet. En die bal die gaat net naast het doel. Wordt net naast het doel gekopt door volgens mij is dat de, nee, dat is niet de rechter. Dat is een andere speler. Een van de twee centralen van Nieuwehoorn is dat. En dan moet ik even de rugnummer kijken. Want ik kan nog niet al die namen uit mijn hoofd. Dat is de nummer 4. Dat is Ristinfrins Tolens die bal net naast kopte. Betekent dat RVVA een doelschop mag gaan nemen. Zijn we dus in de derde minuut van de tweede helft. Met een tussenstand die nog steeds ongewijzigd is met 0-0. Gaan we dus kijken of er een winnaar komt in deze wedstrijd.
1: Oké, dan gaan we naar Willem Heidakker. Willem, jullie zijn weer begonnen met een 1-3 stand voor Botlek.
3: Nee, we zijn nog niet begonnen. Ik denk dat die scheidsrechter een lange stoelgang heeft. Want ja, het is niet normaal. Kijk, de spelers komen er nu uit. Ook samen met de scheidsrechter. Maar we zitten al 16 minuten na het half uur.
1: Ja, het is dan, natuurlijk commercieel, hè? Dan kunnen jullie meer bier of koffie halen natuurlijk.
3: Ja, maar dat had hij dan bij ons thuis moeten doen. En niet bij Ketel Spaarland natuurlijk. Dan had het voor onze bar op wet goed geweest.
1: Ja, maar het is bij Ketel en Jenever waarschijnlijk.
3: Nee, ja, ook. Ja, Ketel 1. Spa.
1: Oh ja, dat ook nog, ja.
3: Ja, dus nee, maar hij komt nu met alle spelers het veld op. En ja, we gaan aan die tweede helft beginnen. En het is spannend, want OVV staat gelijk in de rust. CBO staat voor met 2-0. Ja, noem maar op. Hilligersberg staat achter. Kijk, als wij deze wedstrijd binnenhalen, maar ja, dat is allemaal als. We moeten voorlopig nog 45 minuten of misschien wel 49 minuten voetballen. Is allemaal afhankelijk van standen. De ruststanden zien er goed uit. Maar ja, goed, we gaan kijken wat de tweede helft ons brengt.
1: Nou, inderdaad. En zo zie je maar, hè. Nu begint alles om 2:30, maar we gaan toch pas rond.

0: Freeze in de studio.
1: Sport op Voorneputten. Live voetbal.
0: Freeze in de studio, maar zeker niet bij Edwin Wingelaar. Die zit uiteraard bij Brielle Spartaan. 20 is er gescoord, Edwin.
2: Nee, nog steeds een kwartiertje bezig in de tweede helft. En komt er ook weer wat ruimte aan de achtergrond, gelukkig. Zo meteen ook een paar keer wisselen, denk ik, wat we forceren. Ik dacht even dat het gevaar zou worden, maar het is wel fijn alleen als je een live doet, moet je natuurlijk de leden uitzenden. Dat is me nog niet gedund vandaan daar. Een beetje hetzelfde spel, want ja, het is niet heel goed, het is meer spannend dan goed. En, 0-0. Ja, vanavond als hij bekijkt tussen het andere velden. Ja, we hopen dat hier het bal in zo. Ik denk dat een rapperij waar zo'n spoeler had ingekomen. Ik weet niet gaat doen of ze zich echt. Vanavond is dat gaan zo. Mee maken, maar
0: dat,
2: ja, ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen inderdaad.
0: Edwin, je lijkt heel erg op een robot, Edwin. Sorry dat ik je onderbreek.
2: Ja,
0: maar we zijn even aan het kijken. Ligt dat hier, Joris? Dat ligt hier, begrijp ik.
2: Oké.
0: Joris is heel hard bezig om het te herstellen, want we horen je dubbel en ik heb niet te veel gedronken gisteren. Ben je nog, Edwin? Nou, we hebben Edwin even onderbroken, want het was natuurlijk bijna niet te horen. Ben je er, Edwin, weer? Willem hangt?

0: Ik zie dat de telefoon is. Dan kijken we even. We hebben Hans Saarloos aan de lijn. Hans, vertel.
1: Ja, dat is... deze Zuidland die dringt aan de 2-2 te scoren. Ook een beetje. En we zijn wel...
0: Ook hier laat het systeem ons in de steek, want ook hier hebben we een dubbele tong. En dat ligt niet aan Hans. Nou, Joris probeert als technicus om het systeem weer rustig te krijgen. Dat lukt niet helemaal. Dat is wel ontzettend vervelend op deze ontknopingsdag. Dus we gaan toch maar weer even naar een stukje muziek. En dan gaan we kijken. Ja, dat moet hersteld worden, zie ik. Dus we gaan proberen om het systeem te herstellen. En tot die tijd gaan we verder met muziek. En dan hopen we na het nieuws van 4 uur dat het systeem hersteld is. En dat we iedereen weer goed kunnen horen.

0: Sport op Voorneputten. Live voetbal.
1: Ja, gaan het toch weer eens even proberen. Toto en Africa hoorde u, maar we zijn heel benieuwd of we Alex Hoordijk ook met dubbele tong horen.
2: Julian van Bentum.
1: We hebben Edwin Wingelaar, begrijp ik.
2: Ja, je zat er goed in, want het is in de 65 minuten. Ik ben hier op een 1-0 voorsprong. En hoor je me nog?
1: Jazeker, gaat, praat door Edwin, praat door.
2: Sorry, ja, vrije trap van Fabio Bietholk vanaf de zijkant. Wordt door Julian van Bentum ingekopt en ja, bijna in de kruising. Dus keeper kans dus eigenlijk. En ja, 1-0 voor Brielen in de 66e minuut. Dus een hele belangrijke goal.
1: Nou, dat mag je rustig zeggen. En is bij Binnenmaas nog 1-1 dat je weet?
2: Nee, voor mij, ik hoor net als ze 1-2 voorstonden bij de Zwerver.
1: Oké, maar dan blijft het spannend. We komen na het nieuws bij jou terug, Edwin.
2: Ja, dat was weer net trouwens wat ik net zei. De wissel wordt ook gedaan. Wouter de Rond hetzelfde in voor Eli Bakboort. Dus ja, nu in principe met die 1-0 voorstel een aanval.

0: van een aanvaller dat redelijk logisch is natuurlijk. Dus, nee, dus 66 minuten op de klok en 1-0 voorsprong voor Brielle.
1: Hartstikke goed. Gaan we gelijk, nu we niet meer dubbel praten, naar Hans. Hans, hoeveel staat het?
2: Het is 65-2-1 voor DCV. Net wat ik al zeg, want dat hadden jullie in de goede begrepen. Zuidland brengt aan op de PSV. Maar ja, het lukt niet zoveel niet. Het geld overwicht is gewoon voor Zuidland. We krijgen nu een cornerbal genomen door Robben van Buren. Maar zo hebben we er al 4 of 6 gehad, geloof ik. Dus we gaan het zien.
1: Neem ons even mee.
2: Neem mee en hij wordt uitgedeeld, zwaar uitgedeeld. De mannen die gooien alles in het vuur, dat moet ik wel zeggen. PSV die is fysiek dan sterker dan Zuidland. En Zuidland die probeert het wel.
1: Oké, helemaal goed. We gaan even boodschappen doen en zijn voor de ontknoping terug over 3-4 minuten.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
7: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
6: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
7: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
8: Heeft u een nieuwe keuken of badkamerplanning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
9: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het zuiden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In meerdere Nederlandse steden wordt vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest tegen onder meer asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Den Haag liep een groep van ongeveer 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad. Ook in Groningen, Leeuwarden en Nijmegen gingen mensen de straat op. Op sommige plekken waren ook tegenacties. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen.

0: gevangenen uit. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Hoekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Dit uur Sporttop Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.
8: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Voorneputten.
1: Sport op Voorneputten, live voetbal.
9: Ja, het laatste uur live voetbal inderdaad. En wat gaan we allemaal beleven? Nieuwenhoorn is enorm aan het drukken tegen RVVH. En laten we hopen dat Nieuwenhoorn daar nog gaat scoren. Niet voor Spijkenisse natuurlijk, want die willen kampioen worden zometeen. Er is meer dan genoeg in het laatste uur. We gaan snel naar Edwin Wingelaar bij Brielle tegen Sparta 20, Edwin.
10: Ja, daar is in de nieuws op geuze kort, want eigenlijk 2-3 minuten na de 1-0 voorsprong van Brielle was het Sparta 20 wat vanaf de zijkant een voorzet gaf en door spits net ingevallen Remco Wuister. Die kon 1-1 binnenkoppen, dus ja, dat was korte duur, kort genieten van de voorsprong. Dus ja, nu we toch weer op zoek naar de voorsprong, want verdediger Julian van Betten is laat net geblesseerd het veld. En daar gaat toch weer in de plaats, komt daar even goed opletten daarvoor. In de plaats komt aanvaller Teun Passenier. Dus ja, Brielle toch een aanvaller extra erbij. Even kijken hoe dat gaat lopen met nog een kwartier op de klok. En dan zullen we wel een paar minuten extra bij komen nog.
9: Oké, Teun Passenier erbij in de aanval. Dan gaan zo, bijna een goal.
10: Nee, het was een
9: kopballetje,
10: die ging een paar meter naast.
9: Oké. Ze waren heel enthousiast in ieder geval. Gaan we snel naar Hans bij DCV Zuidland. Is daar wat gebeurd, Hans?
11: Ja, zeker. Het is hier 3-1 geworden na 73 minuten. Ik moet eerlijkheid toegeven, het was een schitterende aanval van DCV. En die maken het uit kans in gewoon 3-1. Dus ligt dus hier uit, denk ik. Hier. Ik denk dan, als het helemaal tegen zit, dat Zuidland helemaal niets heeft met deze uitslagen.
9: Nou, laten we hopen van niet natuurlijk, want we gunnen Zuidland uiteraard van alles. Dus misschien gaan ze er nog wat tegen doen. We moeten snel naar Willem, want Willem, wat is er gebeurd bij Ketelspalend Botlek?
12: Ja, nou ja, goed, de tweede helft is een weer een iets ander beeld dan de eerste helft. Een voorzichtig spelend Botlek eigenlijk gewoon door hadden moeten gaan met het spel van de eerste helft. Hij is toch geresulteerd dat in de 54e minuut Ketelspalend, door Nicky Klink een doelpunt maakte. Dus de stand die staat, we zitten nu in de 62e minuut. Maar haalt er maar zeg maar 3 minuten af. Want er zijn ook al wat blessures geweest. Maar Nicky Klink die passeerde onze keeper Melvin Nagy. En het is dus 2-3 op het moment. Daarbij kreeg ze een paar minuten later ook weer bij een spelervatting door opmerking van Melvin.

0: naar die een gele kaart. Dus ook ja, die scheidsrechter hier, die is behoorlijk streng. Je mag niks tegen hem zeggen. En ja, ook hoort het ook wel zo natuurlijk. Maar Melvin Nazi op geel. En in de 60ste minuut is de Lobol uitgevallen met een blessure. Ja, Quincy die een uur heeft meegedaan. Ja, toch wel ja, op dat middenveld een bepaalde speler is in principe. Maar gelukkig is Michel Birdy weer terug. Die natuurlijk na een week of 9 blessure leed. Het middenveld weer aanvult. Dus ja, het is natuurlijk een speler die dat daar gewend is. En een fantastische speler is voor Botlek. We hebben hem echt 9 weken moeten missen. Dus ik ben blij dat hij weer terug is. Maar ja, we zitten nu in de 65ste minuut. Ja, we moeten volhouden met de voorsprong. En misschien nog wel uitbouwen. We gaan zien.
1: Helemaal goed. We gaan naar een hele bijzondere wissel bij GHVV, René Reek.
2: Ja, hij is nog niet aanstaande. Want alle spelers, ik denk dat hij eraan komt. Ik geloof het wel. Ja, hij komt eraan. Frenkie gaat nu van zijn laatste stap op het veld maken. Hij heeft gescoord vandaag, dus dat is wel lekker.
1: Er wordt hier in de studio ook geknapt.
2: Ja, ik hoor het. Alle spelers staan in een lijn, daar moet hij tussendoor. Ik vind het een beetje emotioneel worden. Jongens, bedankt aan hem allemaal. Daar gaat hij.
3: Hij wilde 1-0 op het
2: veld. Samen met zijn zoon gaat hij verder het veld af. Beide zonen heeft hij.
1: Ah, mooi man.
2: Geweldig, dit is geweldig. Hier loopt een gigant van het veld, echt waar.
1: Mooi man, dan komt ze binnen in de studio ook hier hoor.
2: Ja, geweldig hè. Ja,
1: geweldig joh.
2: Daar is jongen. Hij heeft de bosboer gehad van Ad van de Bom. Hij krijgt alle knuffels van de jongens, heerlijk.
1: Nou,
2: dit is emotioneel, echt waar. Geloof maar.
1: Ja, dat geloof ik zeker. Jij als zo betrokken GHVV supporter, geloof ik dat best inderdaad.
2: Maar goed.
1: Ah, mooi man, doe hem de groeten.
2: Ik ga het doen.
1: Oké, man. Gaan we snel naar Spijkenisse. Dankjewel.
2: Ja, nee, hoi.
1: Hoi. Spijkenisse kan nog steeds kampioen worden. Nog steeds 2-0, Alex?
4: Nog steeds 2-0. 9 minuten op het scorebord. En daarna 15 minuten afwachten hoe Nieuwenhoorn eindigt tegen RVVH. Want dat is een beetje het scenario wat we hier moeten gaan volgen natuurlijk. Zelf moet je gewoon winnen. En daarna ben je afhankelijk van anderen. Het kan vandaag, maar het kan ook volgende week gebeuren. Wat dat betreft is er minder hoop dan vorige week. Toen er ook heel veel publiek natuurlijk op afgekomen was. Maar het is gewoon een kwestie van afwachten vanmiddag hier op Sportpark Jaap Riedijk. Zo tegen 4:30 weten we zeker of Spijkenisse inderdaad in ieder geval het kampioenschap in de eerste klasse C op zich mag schrijven. Of dat ze nog een week moeten wachten. Ja, je moet er toch niet aan denken dat scenario's van de afgelopen jaren, dat je uiteindelijk toch na competitie moet gaan spelen. Want dat is in de laatste keren niet zo goed bevallen. Wat ook niet zo goed bevallen is, is de tweede helft eigenlijk. Want er is geen doelpunt bijgekomen, kan ik je vertellen. Nu is er weer een overtreding. Hebben we ook gezien dat een van de spelers van Spijkenisse nu weer ligt. Heeft inmiddels Unitas voor de 5e keer gewisseld en Spijkenisse heeft dat ook gedaan. Dus vandaar. Nou, lopen wat mensen ook achter de borden al vast. Nou, dat is wel heel erg voorbaardig. Die worden nu door Arthur gemaand om in ieder geval weer achter die borden terug plaats te nemen. Geel nog gezien aan de kant van Spijkenisse voor trainer Peter Wubben. Het is nog altijd 0-0. Vertel ik eventjes tegen Davy van Velsen. Die weet dat er nog een kwartier langer gevoetbald moet worden in Nieuwenhoorn.
1: Ik heb wel Dick aan de lijn, Alex. Dus ik weet niet of...
4: Laten we even bij Nieuwenhoorn gaan kijken.
1: Ja, wat gebeurt er, Dick?
5: Nou ja, er is nog een nieuwe. Laat ik zo zeggen dat Nieuwenhoorn toch wel aan het drukken is om een doelpunt te maken. Maar in de tussentijd dat ik ook even kijk, zie ik ook dat er een gele kaart is gegeven aan RVVH. Ja, dat is Job Jungbols die eraan is als de eerste gele kaart van de middag. Het is eigenlijk een sportieve wedstrijd, dus wat dat betreft kon hem ook wel volgen. De gele kaart, want er haalt wel een veelbelovende aanval eruit. En de thuisclub is al 2 keer heel dichtbij... een doelpunt geweest. Ik ga het zo meteen die kans even met je doornemen. Maar eerst maar eventjes die vrije schop meenemen. Daar staat de rechter achter. Dan is, nou wat is het, aan de rechterkant van het schorstelgebied een beetje. Een metertje of zo van de lijn af. En dan als scheidsrechter van dienst. De Reiner zo meteen het vuistsignaal geeft, dat doet hij nu. Dan kan die vrije schop genomen worden. Die kan misschien wel richting de eerste paal getrokken worden. Dan, daar zag ik hem wel voor aan. Maar de rechter doet dat wel. Maar die schiet er wel 3 meter naast of zo. Dus dat betekent dat de gevaar...

0: even ja geweken is. Maar twee keer waren ze er wel heel dichtbij, Nieuworen. En daar wordt ze recht ook bij betrokken. Want de bal het strafschopgebied in kreeg hij voor zijn voeten. En voor een metertje of vijf probeerde hij uit te halen. Maar daar vond die keeper van S op zijn pad. En de rebound die was ook voor een speler van Nieuworen. En ook die ging er niet in.
1: Sorry, ik moet even naar Alex. Sorry.
0: Ga maar naar Alex.
1: Oké, okay, Alex.
2: Ja, want terwijl ik jullie verliet, was er een overtreding op een van de spelers van Spijkenisse. Daar was blijkbaar ook een strafschop voor gegeven. Het was wel heel makkelijk gegeven. En dus ging de bal ook op 11 meter rijden. Purvis ging achter de bal staan, maar schoot de bal dusdanig zacht in dat Luc van Dongen die bal heel makkelijk kon pakken. De kans op de 3-0 was er dus, maar het blijft 2-0 doordat die strafschop niet naar binnen ging. Laten we maar eens gaan kijken nog eventjes bij Nieuwenhoren tegen RVVH. Dick.
0: Ja, want ik was bij die kans gebleven, die dubbele kans voor Nieuwenhoren, die dus ook in tweede instantie niet benut werd, omdat Van Espaar wederom goed optrad voor RVVH. En nu was er ook nog een derde mogelijkheid, en dat was een mogelijkheid. Laten we even, dat is een omhaal van vanaf de 11 meter stip. En dat is, even kijken wie dat is, want voor mij zat dezelfde man die ook die derde kans voor Nieuwenhoren omzeep bracht. Even kijken, dat klopt inderdaad. Dat was de nummer 7, dan moet ik even op mijn lijstje kijken, want alle namen die gaan nog niet helemaal uit. Ook Safi luistert inderdaad. Die probeerde met een omhaal. De bal gaat een metertje of anderhalf over het doel. En dat betekent toch een S. Dus die doelschop zal gaan nemen. RVVH gaat ook wisselen. Twee man eruit, twee man erin. Gaat zo meteen ook die even erbij pakken. Want de laatste kans die ik nog kan melden was ook voor Wuister. Die ging vanaf de rechterkant. Ging die er een paar voorbij. Drie man om precies te zijn. En hij probeerde het ook met een schot op doel. Maar ook daar was Wuister weer bij betrokken om die bal weer tegen te houden. En zo is Nieuwenhoren wel aan het drukken. Maar hij weet dus nog niet te scoren. En daar hebben ze nog maar een kwartiertje voor. En ik zie dat dus RVVH twee maal heeft gewisseld en dat ze nog een kwartiertje hebben om de stand te veranderen. Maar voorlopig staat het dus tussen Nieuwenhoren en RVVH nog steeds 0-0.
1: En nou hebben ze een betaalde voetbaldik, hebben ze het altijd over expected goals. Het lijkt erop dat de expected goals in dit geval het voordeel van Nieuwenhoren zijn, toch?
0: Op basis van de tweede helft zeker, want dan is Nieuwenhoren echt gewoon de bovenliggende partij. De eerste helft was echt wel RVVH. En dat betekent ja dat je, als je dat een beetje tegen elkaar afzet, dat je een beetje een evenwicht gaat krijgen. Nou, dat zit ook wel in de wedstrijd.
1: Het blijft super spannend in die eerste klasse C. En we gaan zo meteen eens even kijken bij die andere klasse hoe het daar gaat. Maar eerst tijd voor muziek.

0: De echt allerlaatste minuten bij Spijkenissen worden kampioen vandaag in die eerste klasse C en promoveren ze naar de vierde divisie. Alex, vertel.
1: Ja, de laatste officiële minuut is ingegaan. Een vrije trap voor Spijkenissen. Een meter op 25 van de goal van Virgil Zelderos gaat komen. Gaat de bal voorgegeven worden, maar wordt ook weggewerkt door de verdediging van de mannen van Unitas. En dus is het Spijkenissen nog wel in balbezit. Want lang blijven ze niet in balbezit. Kan hij wel weer naar voren komen. Gaat er weer een beentje, een lange been van Unitas tussen. En dan uiteindelijk zit er wel weer een Spijkenissenbeen tussen. Maar dan is dat ook weer voorbij. Vijfde wissel heeft ook plaatsgevonden. De Piano Lima is naar de kant gegaan. En Mika Weer bij Spijkenissen is er ingekomen. Terwijl het piepje nu aangeeft dat de officiële speeltijd er nu op zit bij de ontmoeting tussen Spijkenissen en Unitas. En Spijkenissen in ieder geval die twee punten natuurlijk in de tang heeft. Maar daarna nog 15 minuten zal moeten wachten. Omdat die wedstrijd bij Dick nog steeds niet is afgelopen natuurlijk. En eens kijken of hier in ieder geval het werk wel goed gedaan wordt. Dat lijkt het wel naar uit te gaan zien als we in de extra tijd zitten. Met die stand van 2 tegen 0 natuurlijk. Het is wel Unitas dat het weer mag gaan proberen. Unitas dat de bal probeert naar voren te schieten. Maar dan zien we ook dat doelman Radjip Ozrak in ieder geval de bal verder buiten schiet. En uiteindelijk gaat de bal dan over de zijlijn geschopt worden door een van de verdedigers van Unitas. En is het namens de ploeg uit Spijkenissen in ieder geval zo meteen Dwight Duram die het spel mag gaan hervatten. Gaat Spijkenissen verlaten aan het einde van het seizoen. Maar is dit seizoen ook op diverse punten overlaat. Belangrijk geweest. Duram probeert zijn tegenstander voorbij te komen. Er lopen er twee om hem heen. Hij ligt zelf op de grond en probeert dan nog het balbezit te krijgen. Spijkenissen blijft ja, dan wel eventjes in balbezit, moeten we zeggen. Maar dan is het nog altijd niet voorbij. En ik zei het al, er zijn 10 wissels geweest, waarvan 4 in de rust overigens. Dus wat dat betreft zal er ook nog wel een minuutje op 3 in deze tijd worden bijgetrokken. Maar gaan we zometeen rond 4:30 dus echt weten of Spijkenissen in ieder geval de titel in de eerste klasse C heeft. En na een aantal jaren weer terug mag keren naar de vierde divisie. Of dat het nog een weekje moet wachten volgende week. Die belangrijke uitwedstrijd ook tegen RVVH. Maar laten we hopen voor de ploeg uit Spijkenissen dat het vanmiddag natuurlijk al voltooid kan gaan. Worden. Spijkenissen dat het nog altijd probeert. En eens eventjes kijken wat die bal naar voren dan nog kan doen. Nou, daar zitten wat mensen van Unitas tussen. Die gaan dan kijken of ze die bal in de ploeg kunnen houden. Of dat ze nog wat geks met die bal kunnen. Nou, dat hebben ze eigenlijk de hele wedstrijd nog niet heel erg veel laten zien. Dus Spijkenissen dat dan weer overneemt. Maar wat ik al zei, overal staan 2-3 spelers rondom spelers van Spijkenissen erbij om dat te doen. En dan kan die bal wel naar voren gegeven worden. Maar dan staat er ook bij de goal nog een verdediger die dan kan zorgen dat die bal niet bij een van de voorwaartsen van Spijkenissen kan worden uit kan komen.
0: Is het, Alex, ik moet even naar Zuidland. Sorry hoor, het is erg belangrijk. Sorry.
1: Ja.
0: Hans?
2: Nou nee, het is 4 nog steeds kwart ingebeld. Dus het is hier nog steeds 3-1, sorry. Dat was het nou wel. Het is 88 minuten. Zuidland krijgt 10 beste kansen, maar het Palenland zit ook wel een beetje tegen vanmiddag. Dus ja, met nog 2 minuten gaan, maar nog steeds 3-1 achterstand.
0: 2:30 begonnen, maar bijna 4:55. 3-1 achterstand voor Zuidland helaas. Ziet er niet goed uit. Bedankt Hans voor deze middag. We gaan nog even een aantal andere wedstrijden volgen. En we vertellen de luisteraars straks hoe het geëindigd is. Dankjewel Hans. Oké, dank je. Edwin Wingelaar, 1-1 nog bij Brielen?
3: Ja, 1-1 inderdaad. Nog 90 minuten op de klok nu. Dus we gaan de blessure tijd net weer. 3 wissels bij Brielen, waar Tim Bouwman, Rami Belazini en Rick Bisschops die zijn competitiedebuut maakt voor Brielen. Een jongen die voor het seizoen begon in de 19-1. Ja, het is overleven is het voor beide ploegen eigenlijk. Alle spelers zijn helemaal kapot. Ik denk dat als de scheidsrechter afsluit dat er gewoon 22 op het veld gaan liggen. Want het is een intense wedstrijd hier eigenlijk. Het is niet heel goed, maar het is, de spanning vergoedt heel veel. En het is niet vervelend om naar te kijken. Maar ja, als het, denk als het 1-1 blijft, dat we beide ploegen daar toch wel teleurgesteld over zijn. Nu een ingooi voor Spartaan 20, halverwege de helft van Brielen. Die weggewerkt wordt door de heel goed spelende aanvoerder Mo Adjerij. Die, die vind ik echt eigenlijk de beste man op het veld, als ik mijn mening mag geven.
0: Dat mag jij.
3: Het is hier een voetballetje van Leri Remco Buijsen die met zijn lengte in het veld is gekomen 20 minuten per tijd. En die is echt gevaarlijk. Hij komt nu net een half metertje naast de goal van Stijn van der Poren. Dus ja, de tweede minuut van de blessuretijd loopt nu en achterbal voor Brielen, voor Stijn van der Poren.

0: Ja, je ziet eigenlijk de spanningen ervan afdruipen op het veld en ook langs het veld waar iedereen redelijk nerveus is, moet ik eerlijk zeggen. Sparta 20 nu alweer in de aanval, dus dan is het even weer alle hens aan dek. Maar ook Fabian van Benten die eigenlijk dit seizoen voor het eerst in de basis staat achterin en een solide partij speelt, moet ik zeggen. Dat ja, is het eerste seizoen eigenlijk in de tweede speelt af en toe invalt en nu 90 minuten in de basis speelt tegen een ploeg als Sparta 20 en je houdt je staan. Dan is het gewoon heel knap tegen die echt behendige voetballers. Het zijn echt fantastische voetballers lopen de kisten, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat is wel leuk om te kijken af en toe.
1: Nou, je zei al van als ik mijn mening mag geven, maar je weet inmiddels dat jij dat altijd mag doen, toch?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Iedereen
1: met
0: Jezus die
1: hier
0: langs de lijn staat.
1: Oké. In dezelfde klas als jullie is Sparta op 2-2 gekomen tegen Hellevoetsluis in de 84ste minuut. En ik begrijp dat...
0: Ik wil deze nog even meenemen, dan krijg je een kansje voor buiten de boel. Hij gaat eigenlijk door de tegenstand heen, terwijl hij eigenlijk een combinatie aan de voeten gaan. Dus jij was Hellevoetsluis 2-2.
1: Hellevoetsluis 2-2 inderdaad, Zuidland 3-1 achter en Binnenmaas nog op 2-1 begrijp ik.
0: Dan ga... 2-2 Binnenmaas, maar...
1: 2-2 Binnenmaas, oké. Okay.
0: Dat dacht ik wel. Dat is mijn laatste wat ik meegekregen heb op lijfscoren.
1: Dat is op zich goed voor jullie, Edwin, toch?
0: Ja.
1: Oké, okay,
0: ja,
1: dan gaan we...
0: Dus, als we het hier op 2-2 of 1-1 houden, dan wel, ja. Maar Spartaan krijgt nu een corner, dus die moeten niet hier aan. Maar we wachten nog even af.
1: Ik ga snel naar René Reek. GHVV aflopen, René?
2: Ja, Marcel, hier is alles afgelopen. We hebben dus de laatste wedstrijd ook gewonnen met 2-0. En ja, in ieder geval na competitiewedstrijd, de eerste wedstrijd thuis. In ieder geval. En wat gebeurt er bij Oud-Beijerland? Ja, het maakt niet zo heel veel meer uit eigenlijk.
1: Jawel, je kan nog kampioen worden, toch?
2: We zouden kampioen kunnen worden, alles. Maar ja, dan moet Oud-AV nog scoren. Dus
1: nou, laten we
2: dat zie ik even niet zitten.
1: Laten we dat afwachten. Snel naar Alex. Zeker afgelopen, Alex.
3: Ja, wat dat betreft heb je dat gemist hier en staat iedereen om mij heen natuurlijk, want ja, we zijn een beetje rond de middencirkel gesitueerd om te luisteren wat Dick zometeen gaat vertellen over Nieuwe Horen en laten we die zometeen ruim baan geven tot de allerlaatste seconde, zodat we daarna hier wellicht het feestje van Spijkenissen mee kunnen gaan maken, want ik moet nog een beetje met in wellicht en misschien gaan praten, want het kan natuurlijk daar nog altijd plaats gaan vinden, maar het laatste fluitsignaal heeft hier plaatsgevonden. Maar hier zitten denk ik wel 40, 50 man te luisteren en te kijken naar mij om ja, te weten wat Nieuwe Horen gaat doen. Dus laten we in godsnaam naar Hellevoetsluis staan.
1: Dat gaan we zeker. Ik neem, ja, je moet sowieso blijven, Ed, maar, of Alex, maar dat weet je, hè? Dick? Meneer, hoeveel staat het? Het is, ja, Alex wordt gevraagd hoeveel het staat. Nou, het stond nog steeds 0-0 en we proberen nu Dick aan de lijn te krijgen natuurlijk. Want ja, we gaan daar natuurlijk die laatste minuten bij blijven. Gaat Nieuwe Horen nog scoren of is Spijkenisse kampioen? Dat zijn de laatste 10 minuten. We krijgen Dick zo meteen aan de lijn. En tot die tijd kan ik even wat tussenstanden vertellen. Ja, Spijkenisse wint dus met 2-0 van Unitas, gemiste penalty. Papendrecht IFC is nog 1-0. Sparta Hellevoetsluis 2-2. DCV Zuidland 3-1, Brieden Spartaan 20 1-1, De Zwerver Binnenmaas 2-2, Ketel Spaland Botlek was 2-3, OVV Victoria 0-0.
4: We wachten op jou, Dick.
1: Ja, we wachten nog steeds op Dick, maar dat komt natuurlijk ook omdat Dick ook verslag doet voor RTV Ridderkerk.
4: Hoi.
1: En die, ja, die heeft het natuurlijk mega druk daar in Nieuwe Horen. En misschien wordt er wel gescoord, hij moet natuurlijk ook al die namen bijhouden. Maar als het goed is, hebben we Dick nu aan de lijn. Klopt dat, Dick? Nee, dat klopt nog niet. We doen ons best. Nee, hij is er nog niet. Nou, dat maakt niet uit. Ga ik even door met de tussenstanden en eindstanden. GHVV 13 Rozenburg 2-0 geëindigd. DBGC Zwarte Waal was 1-0. Oud-Beijerland OHVV 1-0. OFB tegen Vierpolders 0-0. Albenbroek Vlakke 0-1. En Rokanje Fios 1-1. En Margreet probeert nu de eindstanden en de tussenstanden bij te werken. En Alex, hang jij nog?
3: Willen ze al ontkurken, maar ja, als het daar nog niet klaar is, dan is dat natuurlijk gewoon vervelend. Ik heb Glenn Rijsdijk hier ook nog eventjes staan. Glenn, dit is heel rete spannend.
5: Ja, dit wordt spannend de laatste minuutjes. Ja. Wordt afwachten, maar
6: om
5: een goed afloop. Ja, zelf kijken om over de streep en dus afwachten.
3: Ja, precies. Nou, dat afwachten, dat doen we nog eventjes wat dat betreft. Dus,
1: gaan we even naar Hans bij Zuidland, Alex. Ja. Hans 3-1 geëindigd.

0: Die gooit hem erop, dus die is waarschijnlijk wel 3-1 geëindigd inderdaad. Die is chagrijnig, want ja, Zuidland zou misschien niks kunnen halen in deze tweede klasse. En Hans is heel erg betrokken altijd, dus dat zou ontzettend jammer zijn. We proberen nog steeds Dick te bereiken. En ik voorzie nu eigenlijk dat we naar het nieuws van alle vijf gaan. Dat gaan we niet, hoor ik.
1: We gaan Dick zoeken.
0: We gaan Dick nog steeds zoeken. Ja, ik zeg al, die is ook voor RTV Ridderkerk bezig. Dus het zou kunnen dat die kan natuurlijk niet ons allebei aan de lijn hebben. Dus we doen enorm ons best. En ik ga eens even kijken of ik in de tussentijd nog wat andere dingen kan vinden voor u, wat nieuws. Want ja, dat zou natuurlijk wel heel erg prettig zijn. Want
1: je zou kunnen kijken, Marcel, de standen, want die zijn eigenlijk best wel heel interessant aan het worden.
0: Nou, sowieso, die zijn al de hele middag interessant. Maar het meest interessante is natuurlijk of Spijkenisse kampioen wordt. En dat weten we pas als Nieuw-Horen is afgelopen. En we willen ook heel graag weten van de tweede klasse D of Binnenmaas wel of niet kampioen is. Maar ja, bij Spijkenisse is het heel erg spannend. En ik zeg dan eigenlijk, laten we maar naar Alex gaan. Want die kan ons qua emotie heel erg bijpraten hoe het bij Spijkenisse is.
1: We gaan naar Dick.
0: Willem is aan de lijn. Willem.
2: Ja, het is hier echt een triller van de eerste orde. Bij Ketel Spaland tegen Botlek. Want, hoe heet dat? Zojuist toen veroorzaakte eigenlijk, ja, ik weet niet of hij er wel echt echte schuld aan had. Maar Thomas van Dort, die was ingevallen voor Romeo Romy. Die veroorzaakte eigenlijk uit een vrije schop van Ketel Spaland. Ja, je hoort de herrie achter me. Maar vanaf ongeveer 20 meter, de speler van Spaarland de bal over de muur heen schoot. En die van Dort zeg maar zijn hand omhoog stak, waardoor hij die penalty veroorzaakte. Maar gelukkig, aan de Rottekzijde nam Chris Helbers, de nummer 7 van Ketel Spaarland, die strafschop. En hij schoot hem eigenlijk naar de tennishal hier zo. Die leg in de tennishal over het tweede netje heen. Want hij schoot hem hoog over. En gelukkig maar, want ze zitten nu in de 86e minuut. Botlek staat nog steeds 2-3 voor. En Lorenzo Ali Karamat, die kan die bal gewoon ook maken. Nee, dat doet hij niet. Een vrije schop met een muurtje van Ketel Spaarland vanaf een meter of 25. Die gewoon achtergeschoten wordt door Lorenzo, die trouwens een fantastische wedstrijd speelt.
0: Willem, ik moet jou onderbreken, sorry, want we moeten naar de ontknoping in de 1C.
2: Ja, ga maar lekker door.
0: Dankjewel, 2-3. We gaan naar Dick. Hoe is het bij Nieuw-Horen RVVA?
3: Ja, 89 minuten stonden er op de klok. En een vrije schop was er van RVVA. Zo een beetje aan de rechterkant van het strafschopgebied. Een beetje of 20 van het doel. Die leverde verder niks op. Die bal die werd uitverdedigd door Nieuw-Horen. Die ging richting de rechterkant. En daar was RVVA degene die de bal opnieuw inbracht. En uiteindelijk kwam die bal van een rond het strafschopgebied uit bij de voeten van Santos Moreira Vera. En die schoot van 20 meter de bal stijf. En hard in de bovenhoek. En dat betekende dat hij achter de kansloze doelman Nigel Keane viel. In de 89e minuut betekende dus dat het een 0-1 voorsprong is voor RVVA. En zoals het nu naar uitziet, ja, is dat dus feest voor bij Alex, die dan zo meteen een feestje mag gaan vieren. En nu zie ik ook dat er een snelle blessurebehandeling is voor een van de spelers van Nieuw-Horen, nummer 16, dat is Wolda Samuel, die toch ledig geraakt werd door een van de spelers van RVVA. En dat betekent dus, ik zie er geen kaart bij komen. En scheidsrechter van dienstie Rijnen, die stuurt in ieder geval ook de coach van de thuisclub weg. En goed, de blessurebehandeling die moet gaan komen. En na de blessurebehandeling valt dan nog een vrije schop voor de thuisclub. Net over de middenlijn van RVVA. Dan zitten we ook in de toegevoegde tijd. En in de toegevoegde tijd daar zitten we nu al 3 minuten in. Dus ja, we gaan eens kijken hoe lang dat nog gaat duren. Voordat schijnt het terrein deze wedstrijd naar het einde gaat fluiten. En dan kan er dus feest gevierd gaan. Dan kan er bij Alex feest gevierd gaan worden. Maar goed, zover is het nog niet. Want we gaan eerst.

0: We gaan eerst nog eventjes die vrije schop meenemen. En de blessurebehandeling, die dat ook nog. Ja, dus, dat is toch ook nog wel ruim in de toegevoegde tijd. Even kijken. Mijn klokje zegt inmiddels 4 minuten. Maar goed, er komt eerst een brancard aan om de geblesseerde speler van Nieuwhoren van het veld af te dragen. Want dat ziet er toch heel lelijk uit, zeg maar. Toch wel een tackle waarvan je zegt van ja goed, hij was gewoon heel dol. Goed, gelukkig staat hij. Hij kan hinkelend wel van het veld of gaat hij toch via de brancard, dat kan ook, maar het gaat gewoon hinkelend. Maar wel ondersteund door 2 mensen van Nieuwhoren. En dan was dat dus een korte invalbeurt voor deze speler van Nieuwhoren. Dat ziet er toch wel heel lelijk uit. Want ja, dat ene been dat hangt er toch wel lelijk bij. En ja, het komt nu deze kant op lopen. En dat is toch een pijnlijke situatie. Maar goed, we gaan zo meteen die vrije schop nog krijgen. Die wordt iets teruggebracht door een van de spelers van op de scheidsrechter Reiner. Die zegt van die moet die vrije schop nemen net op eigen helft. En dan gaat hij ook eventjes langs een van zijn assistenten even kijken van joh, hoe lang heeft dit geduurd? Hoe lang moeten we nog verder spelen? Vind je dat er misschien nog iets met een kaart gedaan moet worden? Nee, toch niet. Nou, je gaat wel weer terug. Maar even kijken wat hij gaat beslissen. Deze arbiter die eigenlijk een makkelijke middag had. Die 2 kaarten die hij gaf, die waren niks op aan te merken. Eentje voor een zin van RWA, dat was even kijken, Job Newells die een veelbelovende aanval van Nieuwhoren eruit haalde. En ook een van de spelers van Nieuwhoren kreeg een gele kaart. En dat was, als ik het helemaal goed heb gezien, was dat aan de linkerkant was dat Debe Gaian. Die op de bon ging voor ook een overtreding die ook over de rand was. Goed, dat zijn de enige 2 kaarten. Nu hebben we alleen dus nog die vrije schop. Of wordt het een opsluitbal? Dat wordt het. Later wordt het voor Nieuwhoren te gaan. En dan kan Nieuwhoren dus proberen nog tijd te vinden en ruimte te vinden om een gelijkmaker af te dingen. Want ja goed, als je een beetje, het is een hoekschop dit, geeft een afstandbal, dan gaat die bal dus genomen gaan worden door een van de spelers van RWVA, waar ik het dan bij de doelman mag houden, dat is Mark van Es. En als ik dan ga kijken over de hele wedstrijd genomen, dan zeg ik van dat een puntendeling denk ik iets meer past bij de wedstrijd dan dat er een van de 2 gaat winnen. Maar nu is RWVA wel degene die dus met die 0-1 voorsprong op het bord staat. En gewoon wordt genomen en komt uit bij even kijken bij RWA, die snel via de ingevallen Obiku en dat is een krachtvatser van heb ik jou daar, die het ook dus de RWA of de Nieuwhoren verdedigers lastig maakt tot en net. En nu kan RWA er weer uitkomen via de rechterkant. En diezelfde Obiku die wordt aangespeeld. En dan kan die zijn tegenstander opzoeken. Kan die er misschien ook nog wel voorbij? Of wordt dat afgeschermd door Chen Akuyo? En die doet dat, maar die moet dan wel een ingooi toestaan. En dan zitten we inmiddels al ruim in de toegevoegde tijd. Want die toegevoegde tijd zit nu inmiddels op 7 minuten. Maar goed, we hebben ook een minuut of 3 stilgelegen wat betreft het spelen van Nieuwhoren. Dus ik denk dat er nog een minuutje of 2 dat we nog even doorgaan. Diezelfde Obiku die gaat bij die corner mag een beetje lopen klooien, maar dan mag hij de bal gewoon inleveren. Dat is gewoon een ingooi voor Nieuwhoren. Nieuwhoren die de bal snel gaan nemen, maar dan zegt scheidsrechter Reiner, want we gaan er een eind aan breien, we gaan ermee stoppen. En dat betekent dus dat er feestgevierd kan gaan worden bij Spijkenissen, want zij zijn de kampioen van deze afdeling gaan worden. En voor Nieuwhoren en voor RWA rijdt er misschien nog een ander toetje, en dat is de nacompetitie. Eindstand bij de wedstrijd Nieuwhoren RWA 0-1.
1: Klaar. Alex, kampioen bij Spijkenissen.
2: Ja, kampioen bij Spijkenissen inderdaad. En dat vieren ze al sinds het doelpunt, kan ik je vertellen. Ja, Peter Wubbe, ik heb iets gezien bij jou vandaag wat ik in 13 jaar niet gezien heb. En dat zijn tranengeluk.
3: Zeker. Ja. Spanning eruit, ja.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dan maakt het niet uit hoe je zelf speelt. En je moest vandaag winnen, dat is een ding wat zeker is. Hoe lekker is het dan dat je het 1 ronde voor het einde van de competitie toch al binnen hebt?
3: Ja, dat is heel lekker, want we knokken er al een paar weken tegenaan. En het ging allemaal niet vanzelf de laatste weken. Vorige week natuurlijk teleurstelling thuis tegen Nieuwhoorn. Maar als het uiteindelijk nu gebeurt, gewoon lekker en heerlijk voor de club.
2: Ja, precies. Dat wordt denk ik een lekker feestje vieren vanavond.
3: Kijk maar wat daar gebeurt nu al. Dus dat gaat wel lukken, denk ik.
2: Ja, precies. Dankjewel voor nu. Ik ga eventjes naar de mannen toe. Die lopen ongeveer op 50 meter verder al een feestje te vieren. De muziek is al gestart. En iedereen is dat natuurlijk lekker aan het vieren. Want nu is het zeker dat in ieder geval Spijkenissen de kampioen is geworden in de eerste klasse C. Julian Grep, ja, dit is een lekker feestje voor jullie. Hè? Maar jullie vieren het al bij die goal. Ja, 10 minuten gespeeld werd.
4: Het was een beetje onduidelijk, want ik zag jou wel meeknippen.

0: Maar ja, ik denk, doe maar mee met de rest. Maar dat was denk ik de goal van de FBA die we vinden. Nou ja, het is goed gekomen, gelukkig.
1: Eindelijk dat kampioenschap waar jullie al jaren naar snakten.
0: Zeker, ja, ik heb degradatie.

0: Haast. We wilden wel echt winnen. Maar toen eenmaal die 1-0 viel, dan merkte je dat er wat vanaf viel, ging me beter voetballen. Dus nou, spanning heb ik niet gevoeld.
1: Lekker feestje vieren vanavond zeker.
0: Ja. Ja, we gaan nu beginnen. Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar ik laat het op me afkomen.
2: Nee, jij laat het op je afkomen. Ga het lekker vieren. Want één ding is duidelijk geworden vandaag. Na 23 wedstrijden in de eerste klasse C is er een kampioen. En die heet Spijkenisse.
3: Man, ik zit hier met kippenvel, echt ongelooflijk. Ik heb natuurlijk heel lang bij Spijkenisse gevoetbald. Wat gaaf dat ze kampioen zijn geworden. We gaan nog even naar Willem Heidakker, want hoe spannend is het geëindigd bij Botlek, Willem?
4: Nou ja, het is nog niet geëindigd, maar het is wel de spanning die lijkt er toch wel een beetje af te gaan voor Botlek. Want in de 93e minuut kwam Ketel Spaarland op een 3-3 door Tim Oosterweel. En in de 96e minuut zitten we inmiddels. Wordt het nog 4-3 door een eigen doelpunt van Jesse. Hoe heet dat? Jesse Delafrouw. En nee, ik weet niet wat er gebeurt. Oh, hij fluit nog even af voor een blessure van een Botlek-speler. Maar een deceptie is het wel als je 3-1 voorhaalt natuurlijk met de rust. Dat je eigenlijk nog zo'n wedstrijd gaat verliezen. Als het, maar hij moet er nog wel wat bij trekken. Want ja, er zijn toch wel wat blessuregevallen geweest en oponthouden geweest. Dus ik hoop dat Botlek nog de rug kan resten om een gelijkspel te af te dwingen. Maar het is wel zonde als je natuurlijk op zo'n positie staat en met een 3-1 voor uit de rust komt. Dan is het natuurlijk zuur dat je in feite deze wedstrijd in principe nog gaat verliezen. Want daar ziet het er een klein beetje naar uit. Ik weet niet of jullie tijd hebben, maar ik denk dat het niet zo lang meer duurt. Maar ja, goed, vanaf de achterlijn wordt er natuurlijk een doels opgenomen nog door Botlek en dan wordt die bal er natuurlijk weer ingepompt. En ja, probeert Botlek nog een echte kooltje af te dwingen. Maar ja, goed, het kan zomaar gebeuren, maar we moeten nog wel tijd hebben. Kaibeur, die heeft nu de bal, die speelt de bal tegen een speler van Ketel Spaarland, waardoor we een inworp krijgen, Botlek. En ja, we moeten toch echt wel opschieten voor om nog een kansje te maken. En Botlek die doet er natuurlijk alles aan om nog die gelijkmaker te maken. Maar ja, Ketel Spaarland die voelt natuurlijk ook wel dat ze natuurlijk die tweede helft gewoon dik over de streep gaan trekken. Want ja, als je kijkt naar de kansen, de mogelijkheden die Ketel Spaarland nog gekregen heeft, dan is dat gewoon ook verdiend. Als je kijkt naar het speelbeeld van de eerste helft, dan is het Botlek die gewoon fantastisch voetbalde. En ook heel terecht op een 3-1 kwam. Kijk, wordt de bal weer afgeslagen door Ketel Spaarland, want Botlek is aan het drukken. En ze proberen het nog, maar de tweede helft is gewoon geheel voor Ketel Spaarland. Ze hebben, nou, ik denk wel 4-5 mogelijkheden, tenminste dat de bal voorlangs ging en naast de verkeerde kant van de paal, zeg maar, over de achterlijn ging. Terwijl het ook doelpunten hadden kunnen zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. We hebben echt wel wat kansen gehad. En ja, Botlek die is gewoon ja, de tweede helft langmoedig begonnen, laat ik het zo zeggen. Niet meer de strijd tot de 80e minuut. Want toen ging natuurlijk wel eventjes de bijl erin, want dan moest het wel. Maar ja, in die tijd geef je toch nog even 2 goals weg. Dat is een beetje zonde, een beetje zuur.
3: Ontzettend jammer, Willem. We moeten inderdaad verder, maar we hopen zo meteen de eindstand te zien. Inderdaad, bedankt voor vandaag.
0: Ja.
3: En tot snel weer, Willem. Bedankt, ja, hè. Hoi, hoi. Edwin Wingelaar, hang jij nog?

0: Voorneputten, gast van de week.
1: Ja, gast van de week is heel bijzonder, want ik heb de gebroeders Fransen aan de lijn. En de gebroeders Fransen die zijn aanwezig op het EK Kata. En waar zijn jullie helemaal?
2: Ja, hey, goedemiddag. We zijn in Sarajevo, in Bosnië.
1: Ja, ongelooflijk. Ik meen dat ik een poos terug heb ik jullie al eens eerder aan de lijn gehad. En toen waren jullie ook ver weg. Jullie maken nogal wat reizen, toch?
2: Ja, nee, we gaan heel de wereld over met z'n tweeën. Zo geweldig, joh.
1: Ja, dan heb je zeker wat aan je leven, om maar zo te zeggen. En dan beoefenen jullie ook nog een prachtige sport. En dit weekend zijn jullie op het EK, hè, in Bosnië.
2: Ja, klopt. Ja, zeg jij maar. Ja, we zijn inderdaad in Bosnië nu, ja.
1: Ja, super.
2: Ik wil zeggen, het is het grootste EK tot nu toe wat er is. Dus het is ook echt een superdruk programma. Dus maar het is heel gaaf.
1: Ja, en volgens mij gaat het best aardig. Om het maar als understatement te zeggen.
2: Ja, nee, zeker. Voor onszelf, we hebben net de finale mogen draaien. Dus we hebben vanochtend voor ons gedraaid. Toen zijn we derde geworden in de pool. En dan ben je net door naar de finale. En we mochten net het spits afbijten in de finale. Dus die is nog in volle gang. Dus wij zitten eigenlijk vol spanning te wachten. We hebben wel onszelf verbeterd ten opzichte van de voorronde met de 20 punten. Dus dat is echt een gigasprong. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, de concurrentie is ook echt heel goed. En in vorm, dus het is echt heel spannend.
1: Dus je weet helaas nog niks. U moet later op onze social media kanalen de uitslagen gaan zien, ben ik bang voor.
2: Ja, nee, klopt. Ik denk dat het nog iets van een half uurtje duurt voordat alles bekend is.
1: Oké, ja, dat kunnen wij helaas niet live meer meepikken, inderdaad.
2: Je kunt niet de uitzending iets langer verlengen, zeg maar.
1: Ja, dat hebben we wel eens vaker gedaan. En op zich bevalt mij dat prima. Maar ik ben bang dat het er vandaag niet in zit, inderdaad.
2: Nee, dat stap ik.
1: Maar goed, maakt niet uit. Ik heb begrepen van Joris, onze technicus en redacteur, dat er heel veel mensen uit onze regio meedoen aan het EK. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. We zijn met vier koppels van Shitari en ook nog een paar coaches van Shukai uit Hellevoortsluis. En we zijn met z'n vieren de mat gegaan vanochtend. En twee koppels hebben zich weten te plaatsen voor de finale, waaronder wij dus. En de andere zijn de broers van der Hulst. En die doen een soort kata waarbij ze elkaar werpen en dat ze dan vallen. En we hebben nog een wat jonger kopje, Nienke en Willemijn Albert. Die hebben vanochtend in het Katamno kata, een soort houtgrepen kata, deelgenomen. En hebben helaas net de finale gemist. Die zijn net vierde geworden op een paar punten. Dus dat is echt zonde. Maar dan moet wel bij gezegd worden dat ze eigenlijk pas een 2 jaar in de senioren meedraaien. Dus echt heel knap dat ze dit zo nu neerzetten. En we hebben nog Sebastian Frans en Annie Leemans. Die hebben ook de voorrondes vanochtend meegedraaid in Juno kata. En zijn ze helaas 6.

0: geworden. Niet genoeg voor de finale. Maar die mogen morgen nog een keer op. Dus die hebben een dubbel programma vandaag. Dus morgen voor de herkansing.
1: Morgen voor de herkansing, inderdaad. Ja. Nou, wat je zegt, het is natuurlijk een heel groot toernooi. Nu is kata een relatief onbekende sport. We proberen er ook door middel van jullie en dankzij jullie ook extra aandacht aan te geven. Die reizen lijkt me best kostbaar, of niet?
0: Ja, nee, die reizen die kosten klauwen met geld eigenlijk voor ons allemaal. Je moet voorzien dat we natuurlijk altijd de reis moeten maken. En dan moet je het een beetje geluk hebben dat je een goedkoop ticket boekt. Maar zeker de hotels waarin we zitten, dat zijn niet de meest goedkope hotels. Dus daar leggen we aardig wat geld voor neer. Nou, gelukkig hebben Mies en ik allebei een goed inkomen en we hebben ook sponsoren. Dus wij hebben dat op zich wel om een eindje aan elkaar te knopen. Maar zeker voor jongere mensen of mensen die wat minder geld verdienen, is dat best wel pittig. Dus ik ben ook best wel trots dat we met een van de grootste groepen hier dan toch staan op zo'n EK.
1: Ja, want als ik dat hoor, dan hebben jullie best een grote groep inderdaad bij elkaar. En op het moment dat we nu aan het praten zijn, wordt er op dit moment dan nog, zijn die finales nog bezig?
0: Ja, die finales zijn in volle gang. Er zijn drie matten zijn er volop aan het draaien. Ik denk dat we tot 7:00 vanavond bezig zijn, inclusief prijsuitreiking. En ik zit even de live scores te kijken. We staan momenteel derde, maar er moeten nog drie koppels voorbij komen. Die zijn ook echt wel heel goed. Dus ik ben bang dat we van het podium af gaan vallen, helaas.
1: Ai, dat is niet de bedoeling, toch?
0: Nee.
1: Oké, nou ja, laten we dat rustig afwachten. Zoals ik al zeg, de luisteraars die kunnen het op onze social media terugvinden, omdat we dat altijd wel delen van jullie. Als ik nu, als het EK onverhoopt voorbij is dit weekend, wat is dan jullie volgende wedstrijd?
0: Nou, onze volgende wedstrijd, dat gaat denk ik de WK pas zijn.
2: Ja, heel misschien hebben we in september nog een toernooi in Madrid. Ja. Dat we even afwachten en anders wordt het inderdaad september, oktober wordt het WK. En dat is toevallig ook weer op dezelfde plek. Dus ook weer in Sarajevo.
1: Oké. En hoe trainen jullie daarvoor? Is dat hier in de regio?
2: Ja, dat is. We zitten tegenwoordig bij het fitnesspad. Dus bij Gelderblom in het gebouw, net onder de Spijkenissenbrug. Mm-hmm. En daar hebben we onze eigen dojo. Waar we dus dagelijks kunnen en mogen trainen. Dus ja, daar zijn we vaak te vinden.
1: Ja, en naast jullie drukke baan hebben jullie daar genoeg tijd voor om te kunnen trainen?
2: Nou ja, bij mij is het gelukkig, is de judo mijn baan. Dus dan kan ik dat mooi combineren. En Juri krijgt gelukkig vanuit zijn werk krijgt heel veel ruimte en vrijheid om dus ook dit soort trippen te mogen maken.
1: Oké, nou helemaal goed. Jullie zouden mij door dit gesprek begeleiden, hè, terwijl ik het normaal gesproken andersom doe. Hebben jullie nog iets wat jullie aan mij kunnen toevoegen, wat interessant is voor onze luisteraars?
2: Dat het een steeds grotere sport wordt, steeds leuker wordt. Het wordt ook steeds jonger, want vroeger waren het namelijk steeds, of waren het best wel de oude mannen en de oude dames die meededen. En het wordt dus steeds toegankelijker voor iedereen eigenlijk.
1: Ja, en als ik het zo hoor, toch best populair, hè, met zo'n grote groep daarheen gaan. En mochten luisteraars nou of jongeren geïnteresseerd zijn om bij jullie aan te sluiten, hoe kunnen ze dat dan het beste doen?
2: Ja, ze kunnen het beste naar www.shitari.nl. En daar is informatie aanvragen of gewoon eens een keer langskomen en kijken hoe het allemaal gaat. Want iedereen kan het, dat is echt waar. Het is iedereen kan zich opleiden als hij maar de inzet ervoor toont. En de tijd ervoor heeft. En het wil leren.
1: Oké, nou, ik herhaal dat even. www.shitari.nl. En Shitari is dan Chitari.nl, toch?
2: Ja.
1: Nou, helemaal goed.
2: Het is lekker, dus ik moest even goed luisteren.
1: Ja, dat viel weer niet tegen, denk ik, hè? Heel veel succes nog. En laten we hopen dat jullie niet van het podium gaan. Want ik hoop dat we straks kunnen delen dat jullie gewoon het podium hebben gehaald. En we wensen jullie van Sport op Voorne Put nog heel veel succes in Bosnië.
2: Dankjewel.
1: Dank jullie wel. Fijne avond.
0: Hoi.
1: Dag.

0: Nou, vanavond ga ik even uit mijn bol. Is heel toepasselijk voor de spelers van VV Spijkenissen. Want die zijn vandaag kampioen geworden in de eerste klasse C. En die promoveren dus naar de vierde divisie. Daarvoor We Are The Champions van Queen. En heel toepasselijk allemaal om het programma mee af te sluiten. Ga ik nog heel even voor de volledigheid naar de einduitslagen van vandaag. In de eerste klasse C Nieuwhoorn RVH 0-1. Spijkenissen Unitas 2-0. Papendrecht IFC werd 1-1. In de tweede klasse D Sparta Amateurs tegen Hellevoetsluis 3-2. DCV Zuidland 3-1. Brielen Sparta 20 1-2. De Zwerver Binnenmaas 2-2. In de derde klasse G verloor Botlek met 4-3 bij Ketel Spaarland. En werd OVV Victoria 0-0. Dat is overigens nog een tussenstand. Dan de vierde klasse F GHVV Rozenburg 2-0. DBGC Zwarte Waal 1-0. Oud-Beierland. En nu ben ik het kwijt. Helaas. Komen als het goed is, dan komen ze weer terug. Alleen zonder de eindstanden. Ja, het is inmiddels 3:05. Daar komen ze. Ja, daar zijn ze weer. GHV Rozenburg in de vierde klasse F werd 2-0. DBGC Zwarte Waal 1-0. Oud-Beierland OFVV 1-0. OFB 4 Polders 0-0. En dat betekent, als het goed is, maar dat moeten we nog even verificeren, of dat Oud-Beierland kampioen is geworden en GHVV dus tweede eindigt. In de vijfde klasse E Abbenbroek Vlakke 0-4. Rokanje Fios 3-2. SCO tegen MBSVV 0-3. En Simonshaven NTVV 3-0. Het meeste is dus beslist. Volgende week vallen er nog steeds meer beslissingen. Dat betekent dat u volgende week natuurlijk weer afstemt op Link Media. Tussen 2 en 5 voor Sport op Voorne Putten Radio. Wij bedanken u voor deze middag. Het was echt geweldig om allemaal mee te maken. En ik zie nu dat Joris mij nog roept. Ik krijg nog een rectificatie. En dat kan nog precies om 1:05. Wat is daar gebeurd? OFB tegen Vierpolders is geëindigd in 4-0. Dat is de laatste informatie die ik u geven kan. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot volgende week.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing.

0: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Aart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit 20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit 20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit 20 Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, maar brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. De hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
7: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Hey, kruidenkoker.
11: Ja, wat nou weer?
10: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
11: Nee, nog niet.
10: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
11: Oh ja, joh.
10: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
11: Nou, dat heb je goed gedaan.
10: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
11: Zeker.
10: Ja toch, niet dan? Echt wel.
12: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwaliteit.

0: lief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw...

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?

0: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
1: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
0: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 3:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10 uur van start gaat. Zondag kan je vanaf 11 uur ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinylplatenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
3: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Travel.

Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alva doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk

0: De Bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder kleding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De moeder van Insia, die in 2016 op jonge leeftijd in India werd ontvoerd, blijft hoopvol. Tijdens een bezoek van premier Modi aan Nederland voert zij actie bij Paleis Huis ten Bosch, waar Modi en premier Jet elkaar ontmoeten. De zaak wordt op hoog diplomatiek niveau besproken. Een Iraakse man wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Europa, vermoedelijk onder leiding van Iran. Hij zou betrokken zijn bij explosies en brandstichting in Nederland en wordt in de Verenigde Staten bericht. Het doel is het zaaien van angst en het verspreiden van Iraans anti-Israël sentiment. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgen nacht veiligheidsrisicogebied vanwege een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag fouilleren en maatregelen nemen om de orde te herstellen. De kermis sluit vandaag en morgen om 9:00 s'avonds vanwege de ernstige escalatie. En de leider van de militaire tak van Hamas, Izzaldin al-Haddad, is gedood in Gazastad. Hij was een van de laatste hoge commandanten verantwoordelijk voor de terreuraanvallen van oktober vorig jaar. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet dan? Echt wel.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
6: Check Sunday's.nl.
7: De service van vroeger.
8: In het ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
11: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
10: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
12: Link
13: meer.
14: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
0: Link reclame.

0: Voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduur. Op carveco.nl.
2: En de grootste keus, en de scherpe prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
3: Ja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
2: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: telefoon. Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn. Het dier spoelde gisteren aan op het eiland Anholt met een tracker die eerder aan Timmy was bevestigd. Timmy strandde eind maart bij Timmendorfer Strand en overleed ondanks reddingspogingen. Een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekten is in Japan in opspraak na 20 doden. Farmaciebedrijf Kissei Pharmaceutical waarschuwt artsen het middel voorlopig niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven. In 9 steden, waaronder Nijmegen, Den Bosch en Groningen, vonden protesten plaats tegen asielopvang en zorgbezuinigingen onder de naam Nationaal Protest. De opkomst bleef beperkt en de sfeer was overwegend rustig, ondanks enkele korte ongeregeldheden en arrestaties. Tegendemonstraties waren soms groter. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Tijdens het bezoek van premier Modi aan Nederland tekenen de bedrijven een memorandum voor uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt een megafabriek voor chips in Gujarat, waarbij ASML een onmisbare partner is. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, besteden.

0: glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
1: Oh ja, joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet dan? Echt wel.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
4: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
5: Met een nieuw uur Link.

0: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan WDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de

0: weeks aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108. Of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615 202374. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Kooi een vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alva doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding.

0: Voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 2 ernstig. De auto crashte tegen een winkelruit en de bestuurder stak daarna iemand neer die hem wilde tegenhouden. Hij is aangehouden. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een golfduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort. Dan komen 3 Finse experts helpen. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In Londen kwamen zaterdag 10.000 mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. En in de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het ebola-virus met een heel hoog sterftecijfer. Er is geen vaccin of speciale behandeling. Het dodental is opgelopen tot 80. Ook in buurland Oeganda is inmiddels een patiënt overleden aan ebola. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.
7: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
8: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
9: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op 1 plek.
8: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
9: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestekglazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet om? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
10: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaams schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
9: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
11: Link weer.
12: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen?

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de muziek.

0: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise die het land treft. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een grotduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort, dan helpen 3 Finse specialisten. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, onder wie 2 ernstig. De bestuurder stak eerst iemand en werd daarna gearresteerd. De auto crashte tegen een winkelruit. Een vrouw raakte zwaar gewond aan haar benen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de buige neerslag in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: The Downtown HQ Radio Show.
5: Heel zeker te bevestigen dat je nu ingeschakeld bent op dat wat goed voor je is. De Downtown HQ Radio Show op deze avond

selecteerd en gemixt door mij, Ramon Baron. Van bijvoorbeeld Alan M, Tony Metric, James Green. En om mijn show mee te openen heb ik deze track, die sinds een paar weken uit is op Marba Records. Het is van Zwitsers DJ-producer Michael Wannick en Sloveens DJ-producer Stanny Abram.

op Habitat. Deze een van 6 tracks op de Friday Night EP. Een release van Pedro Costa. Deze track die ik zojuist draaide is getiteld Jealousy. Nu op de radio door met een track van nog een EP. Een EP die is uitgebracht op Street Walls door Tito Jara. Dit is de titel.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwesten

0: Let Me Go. Hartelijk welkom bij de Dance Show 2.0 op zaterdagavond hier bij Link. Wat hebben we het komend uur voor je? I Won't, Rick Paul en nu LR Uplift en Irene. Dit is je trance experience.
1: Dance Show 2.0.
2: You're locked in.

0: Niels Bergachter. Als jouw zaterdagavond ergens goed moet beginnen, dan is het hier Hoblink. Dit is de Dance Show 2.0. Komen de drie in de mix. I'm On en The Golden Skies. Forbidden Mind en The Path of Light. En nu Cedric Paul en The Space Drift.
1: Turn up the volume.
2: And let's get this party started.
1: Here is. In the mix.
2: The Dance Show. Met Remco Israël.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Je luistert naar Link.

0: onderweg. Onder meer Aida, Space and You, Frederico, Pedon en Talk To Me. En nu Tar Kings en Butterfly To Prenova.
1: The freshest beat.
2: And the hottest tracks.
1: Hottest tracks. On the decks.
3: Het is Link om naar te luisteren.
2: Welkom bij Link.
3: Het ritme van de regio.
4: Dance Show 2.0.

uur zit er alweer bijna op. Wat hebben we nog voor je? Hayes en Harker en Memories. DJ TH, Jarvis, Jake en Amara en Shy. En nu Dan Harrison en Keep On Rocking. Komend uur!

0: Dit waren weer de beste trance tracks of the week. Hier voor Dance Show 2.0. Komend uur hebben we de guest mix of Sabas. Geef me een warm applaus. En ik spreek je graag volgende week weer voor een nieuw uur met de beste trance tracks of the week.
1: Thanks for listening, Dance Show 2.0. For more info, click socials, Facebook en SoundCloud.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994... is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voet.

0: gangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst is aangehouden. Hij probeerde te vluchten en iemand neer te steken. De toedracht wordt onderzocht. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise, blijkt uit een recente opiniepeiling. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Warning. We are now interrupting this radio program due to an emergency. Your life will never be the same again.
2: This is your Saturday Night Soundtrack Dance Show 2.0 on Link Radio.
1: Get ready to be transported into a new universe. Where music, joy, and love coexist. It's time to welcome your host, Remco Israels.
3: Hey, hart welkom terug bij het tweede gedeelte van de Dance Show 2.0 hier bij Link. Wat hebben we het komend uur voor je? De guest mix of Sebas geven een warm applaus. Yeah!

0: Link reclame. Wil je het hele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Cellenvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Cellenvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
5: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
7: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
8: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
9: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk.

0: van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Op zaterdag 23 mei organiseert de bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. Ook is er Surinaam schaafijs en ander lekkers. Deze middag, die duurt van 1 tot 5 uur, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak van onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Zo ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: gevuld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
6: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
7: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietje hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten

0: Manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkien College verzorgen dan van 2:30 tot 4:30 een workshop bloemschikken. De kosten hiervoor bedragen €5 per persoon en de inschrijving is vooraf verplicht. U kunt zich hiervoor door de week aanmelden bij het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 of 's ochtends bellen met telefoonnummer 0615-202374. Journalist, onderzoeker, auteur en praatjesmaker Joop van der Hoor presenteert op dinsdag 19 mei de talkshow Spijkers in de Boekenberg in Spijkenisse. Hij interviewt bekende en onbekende gasten die allemaal hun eigen link met de Tweede Wereldoorlog hebben. Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar er is ook een paneldiscussie over de vraag 4 mei samen met de Duitsers herdenken of niet. Talkshow Spijkers begint dinsdag om 2:00 en is voor iedereen gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plekje is het wel verstandig om te reserveren via de website bzhe.nl. Van vrijdag 22 tot maandag 25 mei staat Heemvliet in het teken van de jaarlijkse paardenmarkt. Bij het kermisterrein, de feesttenten en de markt is het hele weekend feest. Vrijdagavond begint om 6:30 de optocht vanaf de sporthal naar het evenemententerrein, waar om 7:00 de officiële opening plaats zal vinden door burgemeester Cor Lamers. De traditionele paardenmarkt is op maandagochtend van 7 tot 1. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op paardenmarkt-heemvliet.nl. Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Vrijdag en zaterdag varen zo'n 30 tot 50 gaffelgetuigde schepen de haven in om zich voor te bereiden op de Pinkstersail die zondag om 10:00 van start gaat. Zondag kan je vanaf 11:00 ook in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met vele leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinylplatenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van Amerikaanse trucks.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl. En nu?

0: samen. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zennevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zennevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zennevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El-Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet.

0: Felicienka Buga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.